is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. En ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen daar rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

Want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar.

Ik heb het altijd zo gedaan. Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit.

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam die bestond uit hout en snoeiafval. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis uit zijn gezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie. En dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. In het Gelderse Dinxperlo heeft een grote brand gewoed. Een grote afvalberg vloog de afgelopen avond in brand. Het vuur besloeg een oppervlakte van zo'n 20 bij 30 meter. Ook kwam er veel rook vrij. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. Een ander deel gaat naar de zoon van de actrice. Brigitte Bardot overleed eind vorig jaar. Ze was 91 jaar. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van

0: is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Kaagbaan dicht voor onderhoud en Krukiuspaviljoen wint publieksprijs. De Kaagbaan op Schiphol is vanaf 21 september tot en met volgende week dinsdag 29 september buiten gebruik vanwege jaarlijks onderhoud. De baan wordt onder meer gecontroleerd op de staat van het asfalt en de beleiding. Ook bekabeling, verlichting en de afvoer van regenwater worden aangepakt. Door de sluiting worden de Zwanenburgbaan, Aalsmeerbaan en Buitenvelderbaan komende week intensiever gebruikt. Omwonenden onder de vertrek- en aanvliegroutes kunnen daardoor meer vliegtuiglawaai ervaren. Schiphol zegt zich bewust te zijn van de extra overlast en laat het werk zo efficiënt mogelijk uitvoeren. In het weekend van 26 en 27 september ligt het onderhoud stil, zodat vliegtuigen gebruik kunnen maken van de Kaagbaan. Vrijdag 18 september zijn in IJmuiden de winnaars van de Arie Kepler-prijs 2026 bekendgemaakt. De publieksprijs ging naar het Krukiuspaviljoen. De vakjury koos 4 winnaars in 4 categorieën. Uit 104 inzendingen werden 11 projecten genomineerd. De Arie Kepler-prijs is een tweejaarlijkse prijs voor projecten die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit in Noord-Holland. Het nieuwe museumpaviljoen van Haarlemmermeermuseum De Krukius werd door het publiek als favoriet gekozen. Het paviljoen staat naast het monumentale stoomgemaal Krukius, waarbij de hoogteverschillen tussen dijk en polder een belangrijke rol spelen. De 4 jurywinnaars zijn projecten in Hoorn, Purmerend, Alkmaar en Kocheland. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Er zijn eerst perioden met zon, maar later neemt de bewolking verder toe. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden en daarbij waait een zwak veranderlijke wind rond kracht 3. En dit was hem weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. In februari schoot een vrouw 8 mensen dood, onder wie haar moeder en stiefbroer. 25 mensen raakten gewond. Daarna maakte ze een einde aan haar leven. De vrouw van 18 bereidde zich voor via de chatbot van het bedrijf ChatGPT. Een veiligheidsteam ontdekte dat en deactiveerde haar account, maar de politie werd niet ingelicht. De vrouw maakte daarna een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde, een kermisattractie. Volgens de politie was hij mogelijk op een plaats waar hij niet mocht komen. De inzittenden van de gondel raakten niet gewond. Voor hen is nazorg geregeld. De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie en dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting. Bardot overleed vorig jaar, ze was 91 jaar. Dan het weer, veel bewolking. In het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden mogelijk wat zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer zon, maar ook kans op buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek. Please don't stop.

0: geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht. Met Carolien Geven.
1: Burgemeester Haarlemmermeer en Schiphol-directeur wisselen voor één dag van baan en hybride auto uitgebrand. Burgemeester Marianne Schuurmans en Schiphol-directeur Pieter van Oort hebben één dag van baan gewisseld. Met de bijzondere uitwisseling willen ze meer inzicht krijgen in elkaars werk en de verschillende belangen tussen de gemeente en luchthaven. Schuurmans kreeg een Schipholpas terwijl Van Oort op pad ging met haar voorzittershamer. Hij sprak onder meer met inwoners en bezocht het Krukius Museum. Schuurmans keek ondertussen mee achter de schermen op Schiphol. Hoewel Schiphol van groot economisch belang is voor Haarlemmermeer, ervaren inwoners ook hinder door geluid en nachtvluchten. Ook onderwerpen als gezondheid en milieu kunnen tot verschillende belangen leiden. Volgens Schuurmans is de wisseldag dan ook geen teken van vriendschap, maar bedoeld om elkaars perspectief beter te begrijpen. Op de hoofdweg in Leinde is zondagmiddag een hybride auto volledig verloren gegaan door brand. De bestuurder rook tijdens het rijden een vreemde geur en besloot de auto rond 2:15 aan de kant te zetten. Niet veel later sloegen de vlammen uit de wagen. Een flinke zwarte rookpluim was daarbij tot in de omgeving te zien. De brandweer was snel aanwezig en heeft het vuur geblust. Ondanks de snelle inzet kon de auto niet meer worden behouden. De hoofdweg werd vanwege de brand tijdelijk aan de westzijde afgesloten voor verkeer. Het is nog niet duidelijk waardoor de brand is ontstaan. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Er zijn eerst perioden met zon, maar later neemt de bewolking verder toe. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden en daarbij waait een zwak veranderlijke wind rond kracht 3. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zegt de koepel van drinkwaterbedrijven. Die wil voorkomen dat PFAS-stoffen in het water terechtkomen.
2: PFAS hoort niet in het milieu. En daar begint het ook wat ons betreft. En de bron is degene die vervuilt, degene die gebruik maakt van PFAS. Daar moeten we ons de komende tijd op richten. Want alles wat er niet in het milieu komt, hoeven we er uiteindelijk ook niet uit te halen.
1: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes, zei de politie in opsporing verzocht. Waren de laatste tijd onder meer inbraken in Maarn, Maarsbergen en Huizen. Inbrekers hebben het gemunt op specialistisch en kostbaar gereedschap dat kan worden gebruikt bij het openmaken van bijvoorbeeld rolluiken en geldautomaten. In totaal staat de teller van het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar op 85. In heel 2025 waren het er 18. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland heeft een grote brand gewoed. Afgelopen avond vatte daar een afvalberg vlam van 20 bij 30 meter. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg bestond uit hout- en snoeiafval. Veel brandweermensen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Ze konden voorkomen dat het vuur oversloeg op een benzinepomp in de buurt. Het aantal ouders met jonge kinderen dat een EHBO-cursus doet is de laatste jaren fors gestegen. Het Rode Kruis zag de afgelopen 3 jaar het aantal cursisten toenemen van 9.000 tot 15.000. Deze arts is de bedenker van een van de cursussen.
3: Toen ik als jonge dokter op de spoedeisende hulp werkte, toen zag ik best wel veel patiënten binnenkomen die echt baat gehad zouden hebben van goede eerste hulpverlening op locatie, maar dat niet kregen. En toen dacht ik, dat moeten we veranderen.
1: De cursussen worden soms vergoed door de zorgverzekering. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio. De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
3: Red Bull Express rijdt door de regio en boeren lunchen over veilig buitengebied. Authentieke voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog rijden binnenkort opnieuw door de regio tijdens de Red Bull Express. De historische rit is inmiddels uitgegroeid tot een begrip. De kolonne vertrekt zaterdag 26 september om 11:30 vanaf het Crash Museum in Aalsmeerderbrug. Daar is om 1:00 een lezing over de Red Bull Express, gevolgd door een filmvertoning. De route voert onder meer langs het voormalige marinevliegkamp Valkenburg en het oorlogsmonument bij het Haagse Schouw. Daar worden 34 militairen herdacht die op 10 mei 1940 sneuvelden tijdens de strijd met Duitse parachutisten. Een deel van de voertuigen keert 's middags terug bij het fort bij Aalsmeer. Het museum is zaterdag en zondag geopend van 11:00 tot 16:30. Platform Veilig Ondernemen Noord-Holland organiseert samen met de gemeente Haarlemmermeer, LTO Noord, wijkagenten en BOA's op dinsdag 29 september een gratis boerenlunch over een veilig buitengebied. De bijeenkomst vindt plaats van 11:30 tot 14:30 bij restaurant Lola's aan de Huigsloterdijk 257 in Abbenes. Iedereen is welkom. Experts geven praktische tips over het herkennen van signalen van criminaliteit en wat te doen bij een verdachte situatie. Het buitengebied is kwetsbaar door onder meer afgelegen erven en leegstaande schuren. In 2025 werden in Noord-Holland 25 drugslocaties ontdekt, tegenover 19 een jaar eerder. Aanmelden kan via de agenda van PVONH, maar ook zonder aanmelding zijn inwoners welkom. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Er zijn eerst perioden met zon, maar later neemt de bewolking verder toe. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden en daarbij waait een zwak veranderlijke wind rond kracht 3. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zeggen Nederlandse drinkwaterbedrijven. En ze willen ook dat Nederland zelf maatregelen neemt.
3: Tegelijkertijd pleiten we ook voor een nationaal verbod op PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen die vaak in de landbouw worden gebruikt, omdat die geen onderdeel zijn van het op dit moment voorgestelde Europees totaalverbod.
2: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. Vanaf vandaag mogen in Nederland geen producten meer worden verkocht die uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever komen. Het gaat vooral om landbouwproducten, zegt correspondent Lennart Zwolfs.
4: Dadels, avocado's die daar gemaakt worden, mango's, allerlei verse kruiden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan wijn en olijfolie die daar wordt gemaakt. Maar het gaat ook om producten uit de Syrische Golanhoogte die door Israël wordt bezet.
2: De maatregel is vooral symbolisch, maar een heel klein deel van de producten uit de gebieden komt in Nederland terecht. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk Hives nieuw leven in. Volgens het platform is uit onderzoek gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. En dat draait op Europese servers. Hives werd in 2003 opgericht en richtte zich op de Nederlandse markt. Eigenaar Telegraaf Media Groep, dat intussen onderdeel is van Mediahuis, kocht het netwerk in 2010. Het hoogtepunt had het platform bijna 10 miljoen gebruikers. Hives verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot hebben op een veiling in Parijs rond de €954.000 opgebracht. Dat is bijna 20 keer zoveel als verwacht. Ging van alles onder de hamer, van kleding en meubels tot een zelfportret en muziekinstrumenten. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio met Tom van Praag.

0: En Summer Night City. Ja, nog even, want morgen dan begint de astronomische herfst, hè? Goedemorgen.
1: De ochtend van Meer Radio. Tot 10 uur met Ton van Dranen.
0: Welkom vandaag 22 september 2026. De 265ste dag van het jaar. En hier hebben wij nog 100 dagen tot het eind van het jaar. Wat gaan we doen vandaag in de ochtend van Meer Radio? Ik heb natuurlijk een ontbijtplaat voor je. Die kan je aanvragen op studio.meerradio.nl. Twee keer een nummer 1 in voor je. Vandaag de muziek doen we ook. En voetbal, welke wedstrijden gaan er gespeeld worden dit weekend in de Keukenkampioendivisie? Ik heb 2 tracks van de nummer 1 album. En niet te vergeten, de jarige van vandaag.

Goedemorgen, hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer, elke dag van de week. Dit is de ochtend van Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM.

0: Strangers, dat was Kenya Grace voor je.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
0: Wat gaat het worden en welke plaat gaan we draaien straks na het NOS-journaal van 8:30? Je kunt hem aanvragen op studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. En draai hem straks na het NOS-journaal van 8:30. Na de eerste plaats trouwens in 8:30. De Rolling Stones met de zaal over naam 64. Hier is Diana Paas' Sportcheck met zang van Colin Blindstone in 1982. Dit is Old and Wise.

0: Ze hadden maar één hele grote hit. De Plain White Tees, dat was Hey Daddy Lila. Dat gebeurde allemaal in 2005. En van 2005 gaan we naar 1967. De nummer 1 hit van 22 september 1967. De nummer 1 hit in Nieuw-Zeeland, wel te verstaan. 5 weken lang bovenaan daar. Scott McKenzie en San Francisco.
1: De ochtend van meer radio. Nummer 1.

0: zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Esther Burry. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Caroline Geven.
1: Kaagbaan dicht voor onderhoud en Krukiuspaviljoen wint publieksprijs. De Kaagbaan op Schiphol is vanaf 21 september tot en met volgende week dinsdag 29 september buiten gebruik vanwege jaarlijks onderhoud. De baan wordt onder meer gecontroleerd op de staat van het asfalt en de beleiding. Ook bekabeling, verlichting en de afvoer van regenwater worden aangepakt. Door de sluiting worden de Zwanenburgbaan, Aalsmeerbaan en Buitenveldertbaan komende week intensiever gebruikt. Omwonenden onder de vertrek- en aanvliegroutes kunnen daardoor meer vliegtuiglawaai ervaren. Schiphol zegt zich bewust te zijn van de extra overlast en laat het werk zo efficiënt mogelijk uitvoeren. In het weekend van 26 en 27 september ligt het onderhoud stil, zodat vliegtuigen gebruik kunnen maken van de Kaagbaan. Vrijdag 18 september zijn in IJmuiden de winnaars van de Arie Keplerprijs 2026 bekendgemaakt. De publieksprijs ging naar het Krukiuspaviljoen. De vakjury koos 4 winnaars in 4 categorieën. Uit 104 inzendingen werden 11 projecten genomineerd. De Arie Keplerprijs is een tweejaarlijkse prijs voor projecten die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit in Noord-Holland. Het nieuwe museumpaviljoen van Haarlemmermeermuseum De Krukius werd door het publiek als favoriet gekozen. Het paviljoen staat naast het monumentale stoomgemaal Krukius, waarbij de hoogteverschillen tussen dijk en polder een belangrijke rol spelen. De 4 jurywinnaars zijn projecten in Hoorn, Purmerend, Alkmaar en Kocheland. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Er zijn eerst perioden met zon, maar later neemt de bewolking verder toe. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden en daarbij waait een zwak veranderlijke wind rond kracht 3. En dit was hem weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meerradio met Tom van Dranen.

0: Ze namen in het begin hun plaat altijd op in Londen, maar in 1964 trokken ze naar Los Angeles om dit nummer op te nemen. The Rolling Stones and It's All Over Now.
1: De Meer Radio ontbijtplaat.
0: Ineke, Sanne en Marieke zijn groot fan van Roxy Dekker. Ze waren er al bij op 3 september toen ze optrad in de Ziggo Dome. En ze hebben ook al kaartjes voor een optreden van haar in de Johan Cruijff Arena. Dat allemaal volgend jaar op 24 april 2027. En Ineke, Sanne en Marieke willen graag deze horen van Roxy.

0: En dat was in ochtend meer radio Womack en Womack samen in Teardrops.
1: Vandaag in de muziek.
0: Na een jarenlange ruzie geven Don en Phil Everly op 22 en 23 september 1983 twee reunieconcerten in de Royal Albert Hall in Londen. In 1984 verschijnt er ook een nieuwe single, geschreven door Paul McCartney, On the Wings of a Nightingale.

Ariana Grande samen met The Weeknd in Die For You. En dit was alweer het eerste uur van de Ochtendsmeer Radio. Straks hebben we het tweede uur. En dan hebben we onder meer een nummer 1 hit voor je. We gaan kijken naar de wedstrijden in de Keukenkampioen Divisie. Twee tracks van nummer 1 album. En we hebben de jaren van vandaag. En tot slot van dit uur, U2 and I Still Haven't Found What I'm Looking For.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorold Negens met het NOS-journaal. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de baas van de dienst justitiële inrichtingen in het AD. Kamerleden werken dan ook aan extra maatregelen, vertelt politiek verslaggever Ewa Kiewiet.
3: De rechter die kan dan kiezen, geef ik een celstraf, een taakstraf of een enkelband. De DEI zegt vandaag dus dat ze daar wel voor zijn. Dat inderdaad als hoofdstraf moet worden ingezet.
2: Maar vooral coalitiepartij VVD ziet dat niet zitten. Bij McDrive in het Brabantse Udenhout is vannacht een auto gecrashed en in brand gevlogen. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. De drie inzittenden van de auto sloegen op de vlucht. Twee van hen konden later alsnog worden opgepakt. Over een uur komt marineschip Zijner Majesteit de Ruiter weer terug in Den Helder. Het schip was bijna een half jaar van huis en lag onder meer klaar om ingezet te worden in de straat van Hormuz. Commandant Roger de Wit vindt het fijn dat de reis er bijna op zit.
4: Ja, mooi en vooral blij. Blij dat we een succesvolle inzet hebben gehad. Blij dat we bijna thuis zijn. En vooral blij dat we straks weer vrienden, familie en geliefden zien.
2: Het schip heeft ook Aziatische havens aangedaan voor trainingen met bevriende landen. Hives komt weer terug. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk nieuw leven in, omdat uit onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. Veel vertrouwde onderdelen zijn terug, zoals elkaar krabbelen en de dansende banaan. Ook kunnen gebruikers hun profiel zelf pimpen. Hives werd in 2003 opgericht en had op het hoogtepunt bijna 10 miljoen gebruikers. Het verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio met Tom van Dranen.

0: Alain de Miles met Black Velvet uit 1989. En Black Velvet, dat is niemand minder die ze bedoelt dan Elvis Presley.
1: De ochtend van meer radio. Tot 10 uur met Ton van Dranen.
0: Alweer het tweede uur op deze 22 september. De 265e dag van het jaar. En hierna hebben wij nog 100 dagen tot het eind van het jaar. Wat gaan we in dit uur doen? Ik heb een nummer 1 voor je. We gaan kijken naar de voetbalwedstrijden in de keukenkampioendivisie van dit weekend. We hebben 2 tracks van de nummer 1 album. En we besteden aandacht aan de jaren van vandaag. En hier is Jonas Blue voor je.

Goedemorgen, hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer, elke dag van de week. Dit is de Ochtend van Meer Radio.

0: Runaway in Ochtend Vermeer Radio.
1: Meer radio. Sportnieuws.
0: De keukenkampioenvisie. Welke wedstrijden gaan er dit weekend gespeeld worden? Vrijdagavond om 9 uur hebben wij FC Dordrecht tegen Almere City. En dan gaan we naar de zaterdag. Heracles Almelo tegen Vitesse om 16:30 middags. En om 20:00 s'avonds zijn er heel wat wedstrijden in de keukenkampioenvisie. Dan hebben we MVV Maastricht tegen Helmond Sport. NAC Breda tegen FC Eindhoven. Rode JC tegen RKC Waalwijk. FC Volendam tegen VVV Venlo. FC Emmen tegen Top Os. En zondag is er ook nog één wedstrijd om 14:30 middags. Dat is de Graafschap tegen FC Den Bosch.

0: productie van George Martin, de aller producer van de Beatles. Dit was America met You Can Do Magic. Het is bijna tijd voor het meer nieuwsoverzicht. En voor die tijd nog een nummer 1 hit voor je. Daar gaan we naar Down Under, naar Australië. Om precies te zijn, 22 september 2008. 4 weken lang staat ze daar nummer 1 in de hitparade van Australië. Pink met So What.
1: De ochtend van meer radio, nummer 1.

0: Ben jij een echte vinylliefhebber? Luister dan goed. Bij Club Todate geven we elke maand een nieuwe plaat weg. In samenwerking met Infront Records. Misschien scoor jij wel die ene must-have voor je collectie. Wat je moet doen? Simpel. Volg Meer Radio op social media en laat ons onder de actiepost weten waarom jij die plaat verdient. Wie weet draait deze track binnenkort bij jou op de platenspeler. Mis het niet. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Burgemeester Haarlemmermeer en Schiphol-directeur wisselen voor één dag van baan en hybride auto uitgebrand. Burgemeester Marianne Schuurmans en Schiphol-directeur Pieter van Oort hebben één dag van baan gewisseld. Met de bijzondere uitwisseling willen ze meer inzicht krijgen in elkaars werk en de verschillende belangen tussen de gemeente en luchthaven. Schuurmans kreeg een Schipholpas terwijl Van Oort op pad ging met haar voorzittershamer. Hij sprak onder meer met inwoners en bezocht het Krukius Museum. Schuurmans keek ondertussen mee achter de schermen op Schiphol. Hoewel Schiphol van groot economisch belang is voor Haarlemmermeer, ervaren inwoners ook hinder door geluid en nachtvluchten. Ook onderwerpen als gezondheid en milieu kunnen tot verschillende belangen leiden. Volgens Schuurmans is de wisseldag dan ook geen teken van vriendschap, maar bedoeld om elkaars perspectief beter te begrijpen. Op de hoofdweg in Leinde is zondagmiddag een hybride auto volledig verloren gegaan door brand. De bestuurder rook tijdens het rijden een vreemde geur en besloot de auto rond 2:15 aan de kant te zetten. Niet veel later sloegen de vlammen uit de wagen. Een flinke zwarte rookpluim was daarbij tot in de omgeving te zien. De brandweer was snel aanwezig en heeft het vuur geblust. Ondanks de snelle inzet kon de auto niet meer worden behouden. De hoofdweg werd vanwege de brand tijdelijk aan de westzijde afgesloten voor verkeer. Het is nog niet duidelijk waardoor de brand is ontstaan. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Er zijn eerst perioden met zon, maar later neemt de bewolking verder toe. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden... en daarbij waait een zwak veranderlijke wind rond kracht 3. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meerradio. Haarlemmermeer.
2: De ochtend van Meerradio met Tom van Dranen.

Michael Jackson en They Don't Care About Us. En ik heb een nummer 1 album voor je. Daarom gaan we naar Zweden toe. De nummer 1 in de albumlijst van Zweden van 22 september 1978. Je hoort het al, hè? De soundtrack van de film Grease. Die staat daar totaal 16 weken lang bovenaan. Je hoort de titelsong met Frankie Valli en You're the One and I Want. De grote wereldhit van Olivia Newton-John.

0: Radio Haarlemmermeer.
1: In de zomer. In de zomer.
0: Echte afwisseling. Meer radio. Bij Meer Radio.
1: Meer Radio. Meer Radio. Meer Zomer.
0: De hele zomer hoor je ons overal in Haarlemmermeer. Met meer nieuws.
1: Meer Zomerradio.

0: Jerry Rafferty in Baker Street. En de hamvraag is, wie is nou die man op de saxofoon? Nou, ik geef het antwoord aan je. Rev Ravenscroft.
1: De jarigen van vandaag.
0: Ga eens even kijken op het verjaarskalender. Andrea Bocelli is vandaag jarig. Hij is 68 jaar geworden, de Italiaanse operazanger. Joan Jett van Joan Jack and the Blackhearts, ook 68 jaar geworden. Jort Kelder, de bekende journalist, hij is vandaag 62 jaar geworden. En Sanne Hans, oftewel Miss Montreal, vandaag 42 jaar geworden. Het is haar nieuwe single, Groot.

Boston, dat was Stella Lefty. En tot zover deze ochtend van meer radio. Straks na 10 uur tot 4 uur vanmiddag hebben we Tussen de Bedrijven. En na 4 uur is hij er ook weer, Gerben Kessen. En hij presenteert het programma Onderweg tot 6 uur. Ik heb er nog eentje voor je tot het nieuws. The Backman Turner Overdrive and You Ain't Seen Nothing Yet. I'm

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt daarvoor omdat de dragers van camerabrillen zich niet altijd bewust zijn van de privacyregels. Wanneer je herkenbaar in beeld komt, zijn dat persoonsgegevens en daarover heb je zeggenschap, zegt de AP. De privacywaakhond spreekt van gluurbrillen die steeds populairder worden en onderzoekt of ze in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen Wim Saris in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden bijvoorbeeld overdag buiten de gevangenis kunnen werken. Volgens Saris zou de enkelband ook vaker een alternatief kunnen zijn voor een celstraf, ook al ligt dat politiek gevoelig. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken door onder meer de gevangenis in Almere te heropenen en bestaande gevangenissen uit te breiden. Maar dat is volgens Saris dus niet genoeg. In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Dat meldt Greenpeace. Vooral in de Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog. Drinkwaterbedrijven willen zo snel mogelijk een totaalverbod op het gebruik van de schadelijke PFAS-stoffen. In Udenhout in Brabant is vannacht een auto gecrashed in de McDrive van een McDonald's-filiaal. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. Na de crash vatte de auto vlam. De drie inzittenden sloegen op de vlucht en renden een weiland in. De politie ging naar hen op zoek met tientallen agenten en honden. Ze zijn alle drie opgepakt. Waarom de politie hen achtervolgde is niet bekendgemaakt. Het weer vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Tom van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben Cecilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Caroline Geven.
7: Red Bull Express rijdt door de regio en boerenlunch over veilig buitengebied. Authentieke voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog rijden binnenkort opnieuw door de regio tijdens de Red Bull Express. De historische rit is inmiddels uitgegroeid tot een begrip. De kolonne vertrekt zaterdag 26 september om 11:30 vanaf het Crash Museum in Aalsmeerderbrug. Daar is om 1:00 een lezing over de Red Bull Express, gevolgd door een filmvertoning. De route voert onder meer langs het voormalige marinevliegkamp Valkenburg en het oorlogsmonument bij het Haagse Schouw. Daar worden 34 militairen herdacht die op 10 mei 1940 sneuvelden tijdens de strijd met Duitse parachutisten. Een deel van de voertuigen keert 's middags terug bij het fort bij Aalsmeer. Het museum is zaterdag en zondag geopend van 11:00 tot 16:30. Platform Veilig Ondernemen Noord-Holland organiseert samen met de gemeente Haarlemmermeer, LTO Noord, wijkagenten en BOA's op dinsdag 29 september een gratis boerenlunch over een veilig buitengebied. De bijeenkomst vindt plaats van 11:30 tot 13:30 bij restaurant Lola's aan de Huigsloterdijk 257 in Abbenes. Iedereen is welkom. Experts geven praktische tips over het herkennen van signalen van criminaliteit en wat te doen bij een verdachte situatie. Het buitengebied is kwetsbaar door onder meer afgelegen erven en leegstaande schuren. In 2025 werden in Noord-Holland 25 drugslocaties ontdekt, tegenover 19 een jaar eerder. Aanmelden kan via de agenda van PVONH, maar ook zonder aanmelding zijn inwoners welkom. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Er zijn eerst perioden met zon, maar later neemt de bewolking verder toe. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden en daarbij waait een zwak veranderlijke wind rond kracht 3. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
8: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op slachtoffers schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 4 mensen gedood. 6 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur van de regio Dnipretskov werden op 3 plaatsen bedrijventerreinen geraakt. Daarbij zou Rusland raketten, drones en artillerie hebben gebruikt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag naar hun werk kunnen blijven gaan. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Het Openbaar Ministerie heeft de Zwitserse bank UBS, eigenaar van Credit Suisse, een boete van 5 miljoen euro opgelegd. Volgens het OM gaf Credit Suisse jarenlang hulp aan Nederlandse zwartspaarders die op deze manier geld uit het zicht van de Nederlandse Belastingdienst hielden. Zo konden de spaarders onder meer een codenaam contact hebben met de bank. Het gaat om zo'n 80 gevallen, maar het OM beperkte zich gemakshalve tot 12 spaarders. Zij hebben inmiddels een naheffing gekregen. Het bedrag van 5 miljoen euro is een afkoopsom. UBS wordt verder niet vervolgd. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Tussen de Bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer Activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Kaagbaan dicht voor onderhoud en Krukjespaviljoen wint publieksprijs. De Kaagbaan op Schiphol is vanaf 21 september tot en met volgende week dinsdag 29 september buiten gebruik vanwege jaarlijks onderhoud. De baan wordt onder meer gecontroleerd op de staat van het asfalt en de beleiding. Ook bekabeling, verlichting en de afvoer van regenwater worden aangepakt. Door de sluiting worden de Zwanenburgbaan, Aalsmeerbaan en Buitenveldertbaan komende week intensiever gebruikt. Omwonenden onder de vertrek- en aanvliegroutes kunnen daardoor meer vliegtuiglawaai ervaren. Schiphol zegt zich bewust te zijn van de extra overlast en laat het werk zo efficiënt mogelijk uitvoeren. In het weekend van 26 en 27 september ligt het onderhoud stil, zodat vliegtuigen gebruik kunnen maken van de Kaagbaan. Vrijdag 18 september zijn in IJmuiden de winnaars van de Arie Keplerprijs 2026 bekendgemaakt. De publieksprijs ging naar het Krukjespaviljoen. De vakjury koos 4 winnaars in 4 categorieën. Uit 104 inzendingen werden 11 projecten genomineerd. De Arie Keplerprijs is een tweejaarlijkse prijs voor projecten die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit in Noord-Holland. Het nieuwe museumpaviljoen van Haarlemmermeer Museum De Krukjes werd door het publiek als favoriet gekozen. Het paviljoen staat naast het monumentale stoomgemaal Krukjes, waarbij de hoogteverschillen tussen dijk en polder een belangrijke rol spelen. De 4 jurywinnaars zijn projecten in Hoorn, Purmerend, Alkmaar en Kocheland. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Er zijn eerst perioden met zon, maar later neemt de bewolking verder toe. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden en daarbij waait een zwak veranderlijke wind rond kracht 3. En dit was hem weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Het zou gaan om een leerling. Ook zijn moeder, vader en opa zijn opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend. Bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op mensen schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk is te zien dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Hij is en de nacht bijna begint. Dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. I've been away too long. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Burgemeester Haarlemmermeer en Schiphol-directeur wisselen voor één dag van baan en hybride auto uitgebrand. Burgemeester Marianne Schuurmans en Schiphol-directeur Pieter van Oort hebben één dag van baan gewisseld. Met de bijzondere uitwisseling willen ze meer inzicht krijgen in elkaars werk en de verschillende belangen tussen de gemeente en luchthaven. Schuurmans kreeg een Schipholpas terwijl Van Oort op pad ging met haar voorzittershamer. Hij sprak onder meer met inwoners en bezocht het Krukius Museum. Schuurmans keek ondertussen mee achter de schermen op Schiphol. Hoewel Schiphol van groot economisch belang is voor Haarlemmermeer, ervaren inwoners ook hinder door geluid en nachtvluchten. Ook onderwerpen als gezondheid en milieu kunnen tot verschillende belangen leiden. Volgens Schuurmans is de wisseldag dan ook geen teken van vriendschap, maar bedoeld om elkaars perspectief beter te begrijpen. Op de hoofdweg in Leinden is zondagmiddag een hybride auto volledig verloren gegaan door brand. De bestuurder rook tijdens het rijden een vreemde geur en besloot de auto rond 2:15 aan de kant te zetten. Niet veel later sloegen de vlammen uit de wagen. Een flinke zwarte rookpluim was daarbij tot in de omgeving te zien. De brandweer was snel aanwezig en heeft het vuur geblust. Ondanks de snelle inzet kon de auto niet meer worden behouden. De hoofdweg werd vanwege de brand tijdelijk aan de westzijde afgesloten voor verkeer. Het is nog niet duidelijk waardoor de brand is ontstaan. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Er zijn eerst perioden met zon, maar later neemt de bewolking verder toe. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden en daarbij waait een zwak veranderlijke wind rond kracht 3. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou

0: werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Tegen de hoofdverdachte van de explosie in een garagebox begin 2024 in Rotterdam is 7 jaar cel geëist. Bij de ontploffing aan de Schammekamp kwamen 3 mensen om het leven en raakten tientallen bewoners hun huis kwijt. Jalal O. was de huurder van de garagebox. Hij wordt ervan verdacht dat hij daar cocaïne bereidde en verwerkte. Ook is hij volgens het OM schuldig aan de ontploffing. Uit onderzoek is gebleken dat hij is veroorzaakt door het drugslab en de aanwezige vaten aceton. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. In Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig, bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van het land. Volgens Turkse media opende een leerling van de school het vuur rond 8 uur vanmorgen. De schutter is gearresteerd. Ook zijn vader, moeder en opa zijn opgepakt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag hun werk kunnen blijven doen. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag, vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Zomertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Jonathan Dassin brengt chansons van zijn vader naar Hoofddorp. En Burendag op 25 en 26 september. De Franse zanger Jonathan Dassin staat vrijdag 9 oktober in C. Hoofddorp met zijn programma Vaders Songs. Het optreden in poppodium Grote Duik is zijn eerste en enige concert in Nederland. Dassin brengt een eerbetoon aan zijn vader, chansonnier Jo Dassin. Hij zingt bekende nummers als Les Champs Élysées en L'été Indien. Ook brengt hij eigen werk ten gehore, waaronder nummers van zijn recente album. Het concert begint om 8 uur. Kaarten kosten €42,50. D.J. Wilco verzorgt de muziek rondom het optreden. Tijdens Burendag op vrijdag 25 en zaterdag 26 september organiseert Stichting Meergroen activiteiten in Hoofddorp. Iedereen is welkom om mee te doen en buurtgenoten te ontmoeten. Vrijdag is er van 10 tot 5 een programma bij Nieuw Terra aan de Rijnlanderweg. Bezoekers kunnen rondkijken, oogsten, tuinieren en helpen bij het opknappen van een 5 meter hoge biotoren met een nieuw insectenhotel. Zaterdag staat de buurttuin van Lincoln Park centraal. Van 10 tot 5 zijn er onder meer Turkse delicatessen, soep en sapjes uit eigen productie. Ook kunnen bezoekers helpen met zaaien, wieden en oogsten. Iedereen uit Hoofddorp en de omgeving is van harte welkom. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode veel bewolking en kans op mist. Het blijft vrijwel droog en de middagtemperatuur ligt rond de 19 à 20 graden. Er waait een zwakke zuidwestenwind rond kracht 2. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer

0: met het NOS-journaal. De publieke omroep waarschuwt voor misleidende e-mails die zijn gestuurd naar jongvolwassenen en kinderen. Daarin worden ze benaderd om auditie te doen voor een niet bestaande jeugdserie. Wie daarop reageert, wordt gevraagd om een auditievideo in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De e-mails lijken onder meer afkomstig te zijn van het kindermerk van de publieke omroep NPO Zapp. De NPO roept ontvangers van deze e-mails op om de politie in te lichten. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. In de Verenigde Staten is een influencer aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Het gaat om Braden Peters, die vaker onder vuur ligt door de omstreden video's die hij maakt over looksmaxing. Daarbij worden jonge mannen aangespoord om iets aan hun uiterlijk te doen, bijvoorbeeld door met een hamer op hun gezicht te slaan om een strakkere kaaklijn te krijgen. Hij heeft miljoenen volgers op sociale media. De 20-jarige Peters is aangeklaagd door een andere influencer die zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorns in Botswana weer toe zal nemen. In 1992 stierf de soort in dat land uit door stroperij. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het ook iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: weten over een concert, wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Haarlemmermeer, derde op Greenpeace-lijst met te veel PFAS in kraanwater. En inwoners Bad Hoevedorp kunnen zorgen delen over afsluiting Zeemanlaan. Haarlemmermeer staat op plek 3 van Nederlandse gemeenten waar relatief veel PFAS in het kraanwater zit. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Greenpeace. In delen van de gemeente liggen de gemeten waarden ruim 2 tot zelfs 3 keer boven de gezondheidskundige advieswaarden van het RIVM. Toch is er volgens het RIVM geen reden om te stoppen met het drinken van kraanwater. Het water voldoet aan de wettelijke eisen en er is geen sprake van acuut gevaar. Wel vindt het RIVM dat Nederlanders in totaal te veel PFAS binnenkrijgen. Greenpeace pleit daarom voor strengere maatregelen tegen het gebruik en de lozing van PFAS. Inwoners van Bad Hoevedorp kunnen maandag 19 oktober vragen stellen over de geplande afsluiting van de Zeemanlaan voor doorgaand verkeer. De gemeente en de dorpsraad organiseren dan een informatieavond in het dorpshuis aan de Snellingslaan. Wethouders Marja Ruigrok en Beryl van Straten geven uitleg over de maatregel en beantwoorden vragen van inwoners. De gemeente wil vooral uitleggen waarom de knip er komt en erkent dat de communicatie daarover duidelijker had moeten. Het besluit om de Zeemanlaan af te sluiten staat vast en wordt niet opnieuw in stemming gebracht. Inwoners kunnen wel hun zorgen en vragen delen over bijvoorbeeld verkeersdruk, veiligheid en bereikbaarheid. De bijeenkomst begint om 7 uur. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode veel bewolking en kans op mist. Het blijft vrijwel droog en de middagtemperatuur ligt rond de 19 à 20 graden. Er waait een zwakke zuidwestenwind rond kracht 2. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De rechtbank heeft een man van 54 uit Beuningen tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote. Het paar lag in scheiding, maar wonen nog wel samen in één huis. Nadat er ruzie was geweest over een van de honden, ging de man 's nachts naar de woonkamer en wurgde zijn vrouw die daar lag te slapen. Volgens de rechtbank heeft de man zijn echtgenote met voorbedachte raad gedood. Uit zijn zoekgeschiedenis op zijn laptop bleek dat hij bijvoorbeeld opzocht hoeveel gevangenisstraf hij zou krijgen voor moord.

0: De rechtbank in Zwolle is ontruimd geweest nadat er brand was ontstaan in de parkeergarage onder het gebouw. Volgens de veiligheidsregio ontstond de brand in een technische ruimte van de garage. Het ging om een kleine brand en de rechtbank is vooral uit voorzorg ontruimd. In Zwolle diende op dat moment ook het hoge beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En het is de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Dieven hebben bij een Italiaanse wijnmaker 3000 flessen kostbare Barolo-wijn gestolen. De gestolen wijn heeft een waarde van honderdduizenden euro's. De dieven sloegen vorige week 's nachts toe. Ze wisten het bewakingssysteem te omzeilen en kwamen het wijnhuis binnen via een open raam. De Italiaanse politie roept mensen op om te mooie aanbiedingen van Barolo te melden. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Vierde netwerkdag Samen Sterker Haarlemmermeer. En man achter Witte Weekblad, Tom van Groenigen, overleden. Donderdag 24 september organiseert Samen Sterker Haarlemmermeer de vierde netwerkdag. Tijdens de bijeenkomst delen de aanwezigen kennis en ervaringen en gaan ze met elkaar in gesprek over hoe de samenwerking rondom inwoners van Haarlemmermeer verder kan worden versterkt. Want juist door elkaar te kennen, elkaar te vinden en samen op te trekken, kunnen organisaties en inwoners in Haarlemmermeer meer betekenen en bereiken om armoede en schulden in onze gemeente te bestrijden. Aldus de organisatie. Tijdens de bijeenkomst is wethouder Roy Staal verantwoordelijk voor werk en inkomen, inclusief bestaanszekerheid en arbeidsmarktbeleid. Een van de sprekers. De netwerkbijeenkomst vindt plaats in de Meerkerk aan de Bennebroekenweg 515 in Hoofddorp. Meer informatie is te vinden op www.samensterker.org. Vrijdag 18 september overleed op 82-jarige leeftijd Ton van Groenigen. Met hem verliest Nieuw Vennep een ondernemer die vanuit een schuurtje aan de Vennepperweg uitgroeide tot de man achter het Witte Weekblad, die elke week in meer dan 100.000 huizen op de mat viel. Ton begon als jongen met het bezorgen van diverse dagbladen. Toen dat werk minder werd, begon hij samen met zijn vader in de jaren 60 een eigen nieuwsblaadje. Van Nieuw Vennep voor Nieuw Vennep. Het werd gedrukt op dik wit papier, omdat dit makkelijker met de hand te vouwen was. In de volksmond werd het al snel het Witte Weekblad genoemd. Halverwege de jaren 70 kwam broer Hans in het bedrijf. Later werd het Witte Weekblad verkocht. In 2023 verscheen de laatste editie, het einde van een stuk regionale huis-aan-huis journalistiek. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode veel bewolking en kans op mist. Het blijft vrijwel droog. En de middagtemperatuur ligt rond de 19 à 20 graden. Er waait een zwakke zuidwestenwind rond kracht 2. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad adviseert om de 13-weken-echo bij zwangere vrouwen niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. Die mogelijkheid bestaat sinds 2021 als onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Bij die echo wordt gekeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Uit onderzoek blijkt dat de uitslagen niet altijd kloppen. Toch ziet de Gezondheidsraad ook dat als er wel een afwijking wordt gevonden, het voor ouders prettig is meer tijd te hebben voor een beslissing over hoe verder. Daarom adviseert de Raad het kabinet te laten onderzoeken hoe de prenatale screening preciezer kan worden. Het Hoge Rechtshof in Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld voor de bomaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Daarbij kwamen 269 mensen om het leven en vielen ruim 500 gewonden. De mannen waren onder meer aangeklaagd voor moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Ze krijgen hun straf op een later moment te horen. De bomaanslagen waren bij kerken en luxe hotels in Sri Lanka en werden opgeëist door de islamitische terreurbeweging IS. Onder de doden waren 3 Nederlanders. De NPO waarschuwt voor nepmails die

0: gaan over audities voor een niet bestaande jeugdserie. De mail lijkt te zijn verstuurd door de NPO en richt zich op kinderen en jongvolwassenen. Wie op reageert wordt gevraagd om een auditietape in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO vraagt ontvangers van die mail contact op te nemen met de politie. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorn in Botswana weer toe zal nemen. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
1: Onderweg.
3: Dinsdag.
1: Gerben Kessen.

0: Roy Orbison. En You Got It.
1: Het is dinsdagmiddag. Meer Radio is onderweg in Haarlemmermeer. Met de actualiteit van vandaag, nieuws vanuit de gemeente en achtergronden. Tot 6 uur onderweg.
0: Ja, dat zegt het eigenlijk al, hè? Tot 6 uur onderweg. Met het laatste nieuws uit de regio. En ja, van alles en nog wat nog meer voorbij komt. In ieder geval hele lekkere muziek. Dat is ook belangrijk als je onderweg bent van de baas weer terug naar huis. Ik zal even het geluid eronder wat zachter zetten, zeg. Want anders kom ik er niet bovenuit. Ik heb in ieder geval een hele mooie plaat voor je klaarstaan alvast. Terwijl jij natuurlijk de weg naar de auto weer vindt. Hoewel, het is nog 4:07. Dus de gemiddelde werknemer die misschien tot 5 uur nog eventjes aan de slag. Maar ook in dat uurtje dat je nog even moet wachten, ja, kan je gewoon lekker naar de radio luisteren. Bijvoorbeeld nou Wet Wet Wet. Love is all around.

0: Ellie Goulding met Love Me Like You Do.
1: Onderweg nieuws.
0: Ja, zoals gebruikelijk in het programma Onderweg heb ik wat lokale nieuwsfeitjes voor je. Zoals deze. Donderdag 24 september organiseert Samen Sterker Haarlemmermeer de vierde netwerkdag. Tijdens de bijeenkomst delen de aanwezigen kennis en ervaring. Ze delen geen kennis uit. En gaan ze met elkaar in gesprek over hoe de samenwerking rondom inwoners van Haarlemmermeer verder kan worden versterkt. Want juist door elkaar te kennen, elkaar te vinden en samen op te trekken, kunnen organisaties en inwoners in Haarlemmermeer meer betekenen en bereiken om armoede en schulden in onze gemeente te bestrijden, aldus de organisatie. Tijdens de bijeenkomst is wethouder Roy Staal, verantwoordelijk voor bestaanszekerheid en arbeidsmarktbeleid, een van de sprekers. De netwerkbijeenkomst vindt plaats in de Meerkerk en die is in de Bennebroekerweg 515 in Hoofddorp. Meer informatie ook op het internet op www.samensterker.org. Ja, dat is toch wel weer interessant om te weten als je de 24e toevallig tijd hebt. Goed, verder met de heerlijke muziek hier bij Meer Radio. Het is ondertussen alweer 16:15. 16:16, als ik het echt helemaal precies zeg. Ai, Adele is altijd mooi natuurlijk. Hier is Easy on Me.

kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou...

mooi. Geef mij nu je angst. Van Guus Meeuwis. Doet mij denken aan het afgelopen weekend. Waarbij ik bij de streamers was in de Ziggo Dome. Daar was Guus zelf een van de main artist. Hoe zeg je dat? Ja. Dus dat was echt geweldig. Ik kan je echt van harte aanbevelen om daar volgend jaar ook een kaartje voor te kopen. Dan zijn ze wederom, als ik het goed heb tenminste, in de Ziggo Dome. Het is een beetje vergelijkbaar met de vrienden van Amstel Live. Wat je meestal zo rond januari, februari volgens mij hebt. Dat zeg ik even uit mijn hoofd. Er zijn vooral bekende artiesten uit ons koude kikkerlandje. Die of eigen nummers of nummers van anderen of daar een mix van zingen. Dus nogmaals, zet het vast in je agenda. Zoek het even op wanneer het precies volgend jaar is. Want het is echt fantastisch om daarbij te zijn. Take my breath away. Breath. Zo moet je het ook uitspreken, denk ik.

0: Take My Breath Away van Berlin. Overigens een nummer uit 1986 alweer. Jonge jongen, wat gaat die tijd snel. Wereldberoemd geworden door de film Top Gun, met natuurlijk Tom Cruise. Het nummer won ook een Oscar voor de beste originele song. Jawel, dus als je ooit denkt, waar ken ik die van? Nou, van Top Gun dus. Ik zie je aan de andere kant van het half uur nieuws. Tot zo!
1: Maak Kennis Maandag is een luchtig, informatief en gezellig radioprogramma. Jeroen Griekspoor en Peter Ludikhuizen praten met artiesten, columnisten en kunstenaars over creatie en inspiratie. Daarnaast hoor je opvallend regionieuws, de agenda en nieuwe singles en verse albumtracks. Dat is nog eens prettig kennismaken. Iedere maandagavond van 7 tot 9 in Maak Kennis Maandag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
2: Jonathan Dassin brengt chansons van zijn vader naar Hoofddorp. En Burendag op 25 en 26 september. De Franse zanger Jonathan Dassin staat vrijdag 9 oktober in C. Hoofddorp met zijn programma Vaders Songs. Het optreden in poppodium Grote Duik is zijn eerste en enige concert in Nederland. Dassin brengt een eerbetoon aan zijn vader, chansonnier Jo Dassin. Hij zingt bekende nummers als Le Champ Élysée en L'été Indien. Ook brengt hij eigen werk ten gehore, waaronder nummers van zijn recente album. Het concert begint om 8 uur. Kaarten kosten €42,50. D.J. Wilco verzorgt de muziek rondom het optreden. Tijdens Burendag op vrijdag 25 en zaterdag 26 september organiseert Stichting Meergroen activiteiten in Hoofddorp. Iedereen is welkom om mee te doen en buurtgenoten te ontmoeten. Vrijdag is er van 10 tot 5 een programma bij Nieuw Terra aan de Rijnlanderweg. Bezoekers kunnen rondkijken, oogsten, tuinieren en helpen bij het opknappen van een 5 meter hoge biotoren met een nieuw insectenhotel. Zaterdag staat de buurttuin van Lincoln Park centraal. Van 10 tot 5 zijn er onder meer Turkse delicatessen, soep en sapjes uit eigen productie. Ook kunnen bezoekers helpen met zaaien, wieden en oogsten. Iedereen uit Hoofddorp en de omgeving is van harte welkom. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode veel bewolking en kans op mist. Het blijft vrijwel droog en de middagtemperatuur ligt rond de 19 à 20 graden. Er waait een zwakke zuidwestenwind rond kracht 2. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meer Radio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer Radio. Haarlemmermeer.
1: Onderweg.
4: Dinsdag.
1: Gerben Kessen.

Easy Lover, Phil Collins featuring Philip Bailey. Ja, Easy Lover. Ik vertelde je net dat ik afgelopen weekend was ik bij de streamers. En wie daar natuurlijk ook was, Ilse de Lange. En ja, die is helaas nog steeds aan het huilen. I Still Cry, Ilse de Lange.

0: You're the Born Slippy van Underworld.
1: Onderweg. Actualiteiten van vandaag.
0: Ja, triest nieuws. Helaas, actualiteitje. Vrijdag 18 september overleed op 82-jarige leeftijd Ton van Groeningen. Met hem verliest Nieuw-Vennep een ondernemer die vanuit een schuurtje aan de Vennepenweg uitgroeide tot een man achter het Witte Weekblad die elke week in meer dan 100.000 huizen op de mat viel. Ton begon als jongen met het bezorgen van diverse dagbladen. Toen dat werk minder werd, begon hij samen met zijn vader in de jaren 60 een eigen nieuwsblaadje. Van Nieuw-Vennep voor Nieuw-Vennep. Het werd gedrukt op dik wit papier, omdat dit makkelijker met de hand te vouwen was. In de volksmond werd het snel het Witte Weekblad genoemd. Halverwege de jaren 70 kwam broer Hans in het bedrijf. Later werd het Witte Weekblad verkocht. In 2023 verscheen de laatste editie, het einde van een stuk regionale huis-aan-huis journalistiek. Ja, Ton van Groeningen, helaas, is de man niet meer onder ons. Ja. Goed, brengt de tijd op 5:10. We gaan even wat kijken of we ook nog wat Franse chansons hebben. Zoals deze. Charles Aznavour met de bekende

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
3: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloeren.

0: meer dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij meer radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad adviseert om de 13-weken-echo bij zwangere vrouwen niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. Die mogelijkheid bestaat sinds 2021 als onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Bij die echo wordt gekeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Uit onderzoek blijkt dat de uitslagen niet altijd kloppen. Toch ziet de Gezondheidsraad ook dat als er wel een afwijking wordt gevonden, het voor ouders prettig is meer tijd te hebben voor een beslissing over hoe verder. Daarom adviseert de Raad het kabinet te laten onderzoeken hoe de prenatale screening preciezer kan worden. Het Hoge Rechtshof in Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld voor de bomaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Daarbij kwamen 269 mensen om het leven en vielen ruim 500 gewonden. De mannen waren onder meer aangeklaagd voor moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Ze krijgen hun straf op een later moment te horen. De bomaanslagen waren bij kerken en luxe hotels in Sri Lanka en werden opgeëist door de islamitische terreurbeweging IS. Onder de doden waren 3 Nederlanders. De NPO waarschuwt voor nepmails die rondgaan over audities voor een niet bestaande jeugdserie. De mail lijkt te zijn verstuurd door de NPO en richt zich op kinderen en jongvolwassenen. Wie op reageert wordt gevraagd om een auditietape in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO vraagt ontvangers van die mail contact op te nemen met de politie. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorns in Botswana weer toe zal nemen. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
0: Onderweg.
3: Dinsdag.
0: Gerben Kessen.

0: Ja, Avicii, wie kent hem niet? Helaas is hij, zoals je weet, niet meer onder ons. Maar ja, wel een goede gast was dat, zeg.
1: Het is dinsdagmiddag. Meer Radio is onderweg in Haarlemmermeer. Met de actualiteit van vandaag, nieuws vanuit de gemeente en achtergronden. Tot 6 uur onderweg.
0: Ja, welkom weer bij het tweede uur van Onderweg. Ik heb nog een uur muziek en nieuws voor je. Zodat je, als je morgen bij het koffiezetapparaat staat en je collega's vragen, weet jij nog wat het laatste nieuws is? Dan weet jij het laatste nieuws. Zoals bijvoorbeeld over de Burendag op 25 en 26 september. Ga ik je zo alles over vertellen. Ja, en zoals ik al zei, heerlijke muziek. Een beetje in hetzelfde genre als Avicii. Heb ik ook Martin Kerricks voor je.

0: Stronger hoor je van de Sugar Babes uit het jaar 2002 alweer. Jongen, jongen.
1: Onderweg. Actualiteiten van vandaag.
0: Ja, als je je afvraagt, wat ga ik dit weekend eens doen met mijn kinderen? Nou, tijdens Burendag op vrijdag 25 en zaterdag 26 september aanstaande organiseert Stichting Meer Groen activiteiten in Hoofddorp. Iedereen is welkom om mee te doen en buurtgenoten te ontmoeten. Vrijdag is er van 10 tot 5 een programma bij Nieuw Terra aan de Rijnlanderweg. Bezoekers kunnen rondkijken, oogsten, tuinieren en helpen bij het opknappen van een 5 meter hoge biotoren met een nieuw insectenhotel. Zaterdag staat de buurttuin van Lincoln Park zo centraal. Van 10 tot 5 zijn er onder meer Turks delicatessen, soep en sapjes uit eigen productie. Ook kunnen bezoekers helpen met zaaien, wieden en oogsten. Beide dagen zijn geschikt voor ouders met kinderen. Iedereen uit Hoofddorp en omgeving is van harte welkom. Aldus de Stichting Meer Groen. Maakt de tijd 5:13. Dat betekent dat we nog 3 kwartier mooie muziek voor je hebben. Zoals deze, Status Quo.

0: It Feels So Good van Zoniek.
1: Onderweg nieuws.
0: Ja, ik heb weer wat nieuws voor je uit de Haarlemmermeer. Wat minder positief nieuws in ieder geval. Haarlemmermeer staat op plek 3 van de Nederlandse gemeente... waar relatief veel PFAS in het kraanwater zit. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Greenpeace. In delen van de gemeente liggen de gemeten waarden... ruim 2 tot zelfs 3 keer boven de gezondheidskundige advieswaarde van het RIVM. Toch is er volgens het RIVM geen reden om te stoppen met het drinken van kraanwater. Het water voldoet aan de wettelijke eisen en er is geen sprake van acuut gevaar. Wel vindt het RIVM dat Nederlanders in totaal te veel PFAS binnenkrijgen. Greenpeace pleit daarom voor strengere maatregelen tegen het gebruik van de lozing van PFAS. Ai, al dus Greenpeace overigens. Dus woon je in de Haarlemmermeer, die kans is vrij groot als je dit hoort. Ja, je kan het ook in Timbuktu via internet horen, maar goed. De PFAS dus. Op nummer 3 staan wij. Dat is niet echt een goede plaats om op te staan. Maar goed. Om het water eerst te koken. Ik weet niet of dat helpt trouwens. Tegen PFAS. Dat is meer tegen bacteriën, toch? Ja. Maar goed, in ieder geval, je moet ergens de beste in zijn, toch? Het blijft en is een wonderful life. 1987 komt deze uit van Black.

0: is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Haarlemmermeer, derde op Greenpeace-lijst met te veel PFAS in kraanwater. En inwoners Bad Hoevedorp kunnen zorgen delen over afsluiting Zeemanlaan. Haarlemmermeer staat op plek 3 van Nederlandse gemeenten waar relatief veel PFAS in het kraanwater zit. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Greenpeace. In delen van de gemeente liggen de gemeten waarden ruim 2 tot zelfs 3 keer boven de gezondheidskundige advieswaarden van het RIVM. Toch is er volgens het RIVM geen reden om te stoppen met het drinken van kraanwater. Het water voldoet aan de wettelijke eisen en er is geen sprake van acuut gevaar. Wel vindt het RIVM dat Nederlanders in totaal te veel PFAS binnenkrijgen. Greenpeace pleit daarom voor strengere maatregelen tegen het gebruik en de lozing van PFAS. Inwoners van Bad Hoevedorp kunnen maandag 19 oktober vragen stellen over de geplande afsluiting van de Zeemanlaan voor doorgaand verkeer. De gemeente en de dorpsraad organiseren dan een informatieavond in het dorpshuis aan de Snellingslaan. Wethouders Marja Ruigrok en Beryl van Straten geven uitleg over de maatregel en beantwoorden vragen van inwoners. De gemeente wil vooral uitleggen waarom de knip er komt en erkent dat de communicatie daarover duidelijker had moeten. Het besluit om de Zeemanlaan af te sluiten staat vast en wordt niet opnieuw in stemming gebracht. Inwoners kunnen wel hun zorgen en vragen delen over bijvoorbeeld verkeersdruk, veiligheid en bereikbaarheid. De bijeenkomst begint om 7 uur. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode veel bewolking en kans op mist. Het blijft vrijwel droog en de middagtemperatuur ligt rond de 19 à 20 graden. En er waait een zwakke zuidwestenwind rond kracht 2. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
3: Onderweg.
4: Dinsdag.
5: Gerben Kessen.

0: Coldplay hoorde je met Trouble.
1: Onderweg. Actualiteiten van vandaag.
0: Ja, ik heb een actualiteitje voor je. Ik wou nog even zeggen dat Coldplay uit 2000 alweer is. Ja, de eeuwwisseling. En het was van hun debuutalbum The Parachutes. Nou, voor het geval je dat heel graag zou willen weten. De inwoners van Bad Hoeverdorp kunnen hun zorgen delen over de afsluiting van de Zeemanlaan. Inwoners van Bad Hoeverdorp kunnen maandag 19 oktober vragen stellen over de geplande afsluiting van de Zeemanlaan voor doorgaand verkeer. De gemeente en de dorpsraad organiseerden dan een informatieavond in het dorpshuis aan de Snellejeslaan. Wethouders Marga Ruigrok en Beryl Verstraeten geven uitleg over de maatregel en beantwoorden vragen van inwoners. De gemeente wil vooral uitleggen waarom de knip er komt en erkent dat de communicatie daarover duidelijker had gemoeten. Het besluit om de Zeemanlaan af te sluiten staat al vast en wordt niet opnieuw in stemming gebracht. Inwoners kunnen wel hun zorgen en vragen delen over bijeenkomst, over bijvoorbeeld verkeersdruk, veiligheid en bereikbaarheid. De bijeenkomst begint om 1900 uur, 7 uur 's avonds dus. Ja. Dus mocht je op de Zeemanlaan wonen of daar in de buurt, dan zou je een andere route moeten gaan verzinnen, in ieder geval. Nou, dat moet kunnen, zou ik zeggen. Anders moet je gewoon even keren en dan kom je ook vanzelf de straat uit. Ja, bij deze tonen weet je al gelijk welke plaat dit is. Ik ga even stotteren. Komt een beetje door het ritme van Real Life Never Fire van Dan Hartman.

Red Hot Chili Peppers hoorde je met Under the Bridge. Ja, en aan alles komt een eind, zeggen ze dan. Zo ook aan deze uitzending van Onderweg. De afgelopen 2 uur voor je gepresenteerd door ondergetekende. Ik zeg, nou, dat was gezellig, zeg. Morgen ben ik er weer tussen 4 en 6. Dezelfde zender, dezelfde tijd. En voor nu wens ik je nog een hele fijne avond. En nou ja, graag tot morgen dan.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet de verkeersboetes niet verhoogt. Het kabinet wil de boetes mee laten stijgen met de inflatie. Dat betekent komend jaar een verhoging met bijna 3%. De Kamer vindt dat de boetes niet meer in verhouding staan met de ernst van de overtredingen. De partij DENK, die de motie indiende, zei dat het kabinet boetes niet mag gebruiken om de begroting te dichten. Gisteren zei de Raad van State al dat het kabinet nog eens moest kijken naar het verhogen van de boetes. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachtes. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. De diensten waarschuwen dat mensen die bereid zijn om geweld te gebruiken dat door de normalisering ook eerder zouden kunnen gaan doen. De autoriteit Consument en Markt krijgt, als het aan de Tweede Kamer ligt, meer mogelijkheden om in te grijpen als er bij overnames een risico is dat een bedrijf te veel macht krijgt. Een ruime meerderheid heeft ingestemd met een initiatiefwet van Pro. Kamerlid Bushoff wijst op de recente overnamegolven in de kinderopvang, de zorg en bij dierenartsen, waardoor een paar grote partijen ontstaan die vervolgens de prijzen willekeurig kunnen verhogen. Tot nu toe kon toezichthouder ACM alleen vooraf ingrijpen bij grote bedrijven. De 13-weken-echo zou volgens de Gezondheidsraad eerst verbeterd moeten worden voordat die vast wordt ingevoerd in de geboortezorg. Uit een studie met die echo bleek dat zwangeren soms onnodig worden doorverwezen, omdat uitslagen achteraf niet bleken te kloppen. Tegelijkertijd werden sommige afwijkingen juist niet ontdekt. Het weer. Vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen met minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut en hij hoopt daarom dat alle landen uit het hof stappen. Sancties heeft hij nog niet bekendgemaakt. De doodsoorzaak van de Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is bekend. De 36-jarige actrice nam volgens de lijkschouwer onbedoeld een overdosis drugs, waaronder een extreme pijnstiller. Panettiere was bekend van series als Heroes en Nashville. Het weer droog en vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgen meer zon en dan maximaal 22 graden.
2: Meer radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer radio. Haarlemmermeer.
0: Non-stop muziek.
3: A little bit of misfit dancer, a little bit of JoJo dancer, a little bit of

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
3: Hij zegt het zijn showprocessen wat ze daar aan het doen zijn. En hij noemde ze kwaadaardige mensen, de mensen die daar aan meewerken. En hij riep ook alle leden die lid zijn van het strafhof riep hij op om het lidmaatschap op te zeggen.
2: Trump heeft nog geen sancties bekendgemaakt. Hij is onder meer boos omdat het strafhof een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Tweede Kamer vindt dat verkeersboetes te duur worden en vraagt het kabinet om de boetes niet te verhogen. Het kabinet was van plan om verkeersboetes te verhogen met 3%, gelijk met de inflatie. Gisteren zei de Raad van State ook al dat het kabinet de verhoging nog eens moest heroverwegen. Het vissen met weerhaken wordt niet verboden. De meerderheid van de Tweede Kamer was tegen het plan van de Partij voor de Dieren. Die partij vindt dat weerhaakjes tot ernstig dierenleed leiden. Maar de Sportvisunie zegt dat vissen zonder weerhaak soms niet te doen is.
4: Als ik zelf op zeebaars wil vissen, bijvoorbeeld vanaf het strand, dan heb ik puur en alleen al een weerhaak nodig om het aas op zijn plaats te houden. Want als ik ingooi zonder weerhaak, dan is mijn aas weg. Dan vang ik geheid niks. En als ik dan zo'n zeebaars wil vangen en ik wil hem ook meenemen, ja, dan wil ik het liefst ook wel dat hij op de kant belandt. En dan heb ik die weerhaak dus nog een keer nodig.
2: Nederland kon het eerste land worden met een verbod op weerhaakjes. Maar de Tweede Kamer wil niet dat Nederland een uitzondering in de wereld wordt. Het weer vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer zon, maximaal 22 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
2: Hij zegt het zijn showprocessen wat ze daar aan het doen zijn. En hij noemde ze kwaadaardige mensen, de mensen die daar aan meewerken. En hij riep ook alle leden die lid zijn van het strafhof, riep die op om het lidmaatschap op te zeggen.
1: Trump heeft nog geen sancties bekendgemaakt. Hij is onder meer boos omdat het strafhof een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Tweede Kamer vindt dat verkeersboetes te duur worden en vraagt het kabinet om de boetes niet te verhogen. Het kabinet was van plan om verkeersboetes te verhogen met 3%, gelijk met de inflatie. Gisteren zei de Raad van State ook al dat het kabinet de verhoging nog eens moest heroverwegen. Het vissen met weerhaken wordt niet verboden. De meerderheid van de Tweede Kamer was tegen het plan van de Partij voor de Dieren. Die partij vindt dat weerhaakjes tot ernstig dierenleed leiden. Maar de Sportvisunie zegt dat vissen zonder weerhaak soms niet te doen is.
3: Als ik zelf op zeebaars wil vissen, bijvoorbeeld vanaf het strand, dan heb ik puur en alleen al een weerhaak nodig om het aas op zijn plaats te houden. Want als ik ingooi zonder weerhaak, dan is mijn aas weg, dan vang ik geheid niks. En als ik dan zo'n zeepaars wil vangen en ik wil hem ook meenemen, ja, dan wil ik het liefst ook wel dat hij op de kant belandt. En dan heb ik die weerhaak dus nog een keer nodig.
1: Nederland kon het eerste land worden met een verbod op weerhaakjes, maar de Tweede Kamer wil niet dat Nederland een uitzondering in de wereld wordt. Het weer vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer zon, maximaal 22 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag nog 2 militaire bases bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. De Deense premier Frederiksen noemt het een goede deal, zegt correspondent Rolien Creton.
3: Zij noemt dit een mijlpaal in onze relatie. Ze noemt het ook een meer belangrijke en grotere deal. Goed voor de VS, goed voor Denemarken en goed voor Groenland. Omdat ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland wordt gegarandeerd.
2: Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij wordt verdacht van corruptie en hij zou betrokken zijn bij geweldsincidenten. De man zou in 9 maanden tijd 600 keer onnodige gegevens van personen hebben opgevraagd. En die speelde hij door aan 2 anderen. Dat leidde tot bijna 100 explosies, dreigbrieven en beschietingen. Tegen de 2 mannen aan wie de informatie werd doorgespeeld is 10 jaar cel geëist. Asielzoekers die ooit illegaal de EU zijn binnengekomen in Italië, maar nu in Nederland zijn, mogen nog niet worden teruggestuurd naar Italië. Europese landen hebben dat wel afgesproken, maar volgens de Vreemdelingenkamer in Utrecht is de opvang in Italië nog niet op orde en dreigen asielzoekers op straat te belanden. Om sabotage aan het spoor in de toekomst te voorkomen, wil ProRail drones inzetten die zelfstandig het spoor controleren. Om dat voor elkaar te krijgen moet de wet worden aangepast, omdat lange dronevluchten nog niet zijn toegestaan. En ook is er dan extra geld nodig van het kabinet. Vorige week werden op tientallen plekken voorwerpen op het spoor gelegd. Wie erachter zit is nog altijd niet duidelijk. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. Morgenavond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Dit is Sluimertijd met Arjan en Belle op Meer Radio.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio.
1: Ja, en heb ik goed en heb ik slecht nieuws.
2: Ja.
1: Goede nieuws is dat we een uurtje eerder zijn.
2: Ja,
1: het slechte nieuws is dat Fedor zo vriendelijk is geweest. Eigenlijk geen slecht nieuws, maar eigenlijk heel goed nieuws.
2: Ja.
1: Om ons een uurtje af te staan. Hè.
2: Ja.
1: Maar slecht nieuws is ook, en tegelijkertijd ook weer goed nieuws. Hè. Het is het einde van, maar ook de geboorte van iets nieuws.
2: Ja.
1: Wat gaat er gebeuren, Bella?
2: Nou, we zijn om 8 uur. Het is al vrij bijzonder. En dit wordt onze vaste tijd van 8 tot 10. En dit is de laatste uitzending van het programma Sluimertijd. Ons kindje.
1: Ja.
2: En vanaf volgende week hebben we een uur dus erbij gekregen. En omdat we dan ook echt in een ander tijdslot zitten, krijgen we ook een nieuwe naam.
1: Ja.
2: En die houden we nog even spannend.
1: Ja, als je al een hint wil geven, studio@meerradio.nl. Maar dat is echt wel voor de intimie, denk ik, dat weten. Maar goed, prijsjes
2: worden verdeeld.
1: We hebben nog een stukje taart staan om te vieren dat dit de laatste en de nieuwe uitzending is. Dus als je op tijd bent, kun je het nog even nemen.
2: Ja, ook.
1: Maar ook in de geest van Fedor. Fedor is natuurlijk altijd iemand voor Forgotten Faces. En we hebben wel eens een keertje gezegd van hij is een beetje, ja, het gaat van links naar rechts naar boven naar beneden, zijn muzieksmaak. Maar altijd met enorm veel feest.
2: Ja.
1: En het thema van zijn programma is ook om aandacht te besteden aan liedjes die je niet zo vaak meer hoort.
2: Klopt, wij hebben altijd een thema. Dus we hebben nu een speciaal thema wat een beetje overlapt met Fedor's.
1: Ja, dat hebben we wel zeg maar zo uitgezocht. En het thema is
2: One Hit Wonders.
1: In normaal Nederlands is dat
2: Eendagsvliegen,
1: oftewel hitjes. Of grote hits, hele grote
2: hele
1: hits.
2: Hele grote hits, we hebben
1: maar
2: ze wel uitgezocht voor je.
1: Één keer geweest en daar nooit wat van gehoord.
2: Eigenlijk wel.
1: Ja. Nou, hier en daar een klein beetje
2: een soort kutje genomen.
1: Maar het is wel zeg maar de moeite waard om verder te luisteren. Zo ook de volgende.
2: Het is sowieso de moeite waard om verder te luisteren. Want we hebben ook een fantastische gast.
1: Ik wou er net naartoe gaan.
2: Oh.
1: Ja.
2: Sorry.
1: Want hij is al aangekomen in de studio. Een,
2: hij is boven water gekomen.
1: Hij is boven water gekomen. Echt een sportman van wereldformaat. Hij gaat de prestatie neerzetten waar de honden geen brood van lusten.
2: Nou, nee,
1: niet normaal wat hij
2: in de positieve
1: doen.
2: Zin, hè?
1: Positieve zin. Maar ja. We gaan het er straks uitgebreid over hebben. Hij is al gearriveerd, dus het gaat zeker niet mis.
2: Maar we beginnen eerst lekker met muziek.
1: Zoals de rij.
2: Wat hebben we in de mood voor dancing eigenlijk?
1: Ja, van de Nolans.

0: Ja, heb ik de Nolans aangekondigd, of laten aankondigen. Maar Roger Glover had een beter idee.
1: Die kwam
0: je zag van Love is All, ik ben belangrijker, ik ga er gewoon voor.
1: Hij dacht eerst spread the love en dan mag je dansen.
0: Precies. Nou, zoals aangekondigd, we hebben in de studio een hele speciale gast. Een sportman in hart en nieren. Zaterdag 26 september gaat hij om 4 uur bij zijn ouders aan Lisserdijk. Daar wil ik straks nog even op terugkomen. Om 3 uur. Sorry. Bij zijn ouders aan Lisserdijk 288 het water in. Om er een dag later daar weer uit te komen. Als het volgens plan verloopt. Wat gaat er gebeuren, Niels?
2: Ja, ik had het plan opgevat om de ringvaart rond te zwemmen. Dus rondom de Haarlemmermeer. En om dit ook in één keer zonder stoppen te doen. En om daar aan vast een goed doel te koppelen. Wat ik samen met eigenlijk een beetje met Maarten van der Weijden niet heb bedacht. Maar ik had het bedacht. En Maarten zei, leuk als je voor mijn fonds komt, of voor mijn stichting komt zwemmen. Dus dat is het plan.
1: Je doet het niet voor niks in ieder geval. Maar ik neem aan dat je het ook wel een beetje voor jezelf doet.
2: Ja, er zit een hele grote uitdaging voor mezelf aan. Natuurlijk probeer ik met deze tocht heel erg mijn grenzen op te zoeken. Ja. En dat is een beetje de rode lijn van mijn leven wel ook. Gaat het steeds verder. Dus wat vorig jaar een Ironman heb ik gedaan. Wat voor mezelf al best wel doel was.
1: Ja.
2: Waar ik in, binnen 14 uur binnen was. Is dit jaar eigenlijk een redelijke monstertocht van 24 uur.
0: De Ironman, hoeveel kilometer is dat?
2: Dat is 4 kilometer zwemmen. Ja. Dan 180 kilometer fietsen. En dan een marathon erachteraan hardlopen.
0: Dus is het dan de full triathlon of is het nog iets langer zelfs? Of?
2: Nee, dat is de triathlon.
0: De triathlon?
2: Ja.
1: Maar als ik het zo hoor, Niels, jij bent dus een sportman.
2: Ja.
1: Of ben je dat geworden? Heb je dat altijd gehad om die grens op te zoeken? Hoe was Niels vroeger en waar is dat nou begonnen? Waar is dat vandaan gekomen?
2: Ja, dat ik denk dat ik dat eigenlijk wel vanaf mijn 16 of zo, dat ik dat wel heb.
1: Ja.
2: Ik wilde altijd het leger in.
1: Dus,
2: bij Defensie. Dat had niet zozeer met Defensie zelf te maken. Maar meer dat ik wilde zoeken naar een fysieke uitdaging. En dat heb ik gedaan, geprobeerd. Met een redelijke zware blessure ben ik daar helaas in uitgevallen. Maar dat verhaal dat zet zich wel voort in de rest van mijn leven eigenlijk.
1: Dus je bent begonnen, je bent ook echt bij Defensie terechtgekomen?
2: Ja.
1: En daar heb je hoe lang gezeten?
2: Ja, een half jaar uiteindelijk. Okay. Na een half jaar heb ik een zware enkelblessure opgelopen.
1: Okay.
2: En ik kwam er wel achter dat Defensiewereld zelf niet echt mijn wereld is. Dus toen dacht ik, dan ga ik door, dan zoek ik wat anders qua werk.
1: Ja.
2: Dat ben ik ook gaan doen. Maar het sporten is altijd bij mij wel een groot ding geweest.
1: Want je bent niet sportief aan het werk gegaan, zeg maar.
2: Nee.
1: Je bent in een heel andere kant op gegaan.
2: Ja, ik heb de zeevaartschool gedaan.
1: Oh.
2: In Amsterdam.
1: Ja.
2: En toen heb ik 16 jaar op zee gevaren. Dus als technicus, zal ik maar zeggen, aan boord.
1: Oké. Okay.
2: En na 16 jaar was mijn gezin.
1: Het zat?
2: Die was in zo'n fase dat ik het heel moeilijk vond om nog weg te gaan.
1: Jij was het zat?
2: Zeker. Ja. En mijn kinderen die vonden het ook heel erg moeilijk. En het is moeilijk afscheid nemen als je met z'n allen er eigenlijk. Ik ging 3 maanden weg.
1: Ja, dat is lang, ja.
2: En er zijn er heel veel die het wel volhouden. En daar heb ik alle respect voor. Maar voor mij was dat niet weggelegd. Dus met pijn in mijn hart ben ik gestopt met haar varen. Want ik vond het een van de mooiste beroepen die ik kon bedenken. Nog steeds.
1: Ja.
2: Maar ja, ik koos toch wel voor mijn gezin. Dus,
1: Nou, dat is op zich een heel mooi streven natuurlijk.
2: Ja.
1: Maar ja, je zocht wel weer een uitdaging. En nou is de Ironman is natuurlijk zwemmen en fietsen. En ik denk dat je high rocks en zo ook allemaal wel interessant vindt. Of doe je daar niet aan?
2: Nee, ik ben niet echt. Ik ben wel echt heel conservatief.
1: Ja? Gewoon de triathlon?
2: Ja, duursport. Je ziet mij ook niet zo snel in een sportschool. Ik ben misschien wat dat betreft een beetje schuw van dat soort dingen.
1: Ja.
2: Dus ik vind duursport heel mooi omdat ik het zelf kan doen. Ik kan het zelf invullen. Ik heb er niemand voor nodig. Het enige wat ik nodig heb is of een fiets of een bad of een...
1: Zwempak.
2: Een zwempak, een buitenplas, ja.
0: Ik zou zonder anderen niet sporten.
2: Ja.
0: Ik heb afgelopen zaterdag met 15.000 man Dan by Night gelopen in Zaandam. Oh ja. Ik ben eentje 8 kilometer lopen. Het gebeurt gewoon niet.
1: Nee, je moet het maar kunnen. Ik snap wel een beetje. Ik kijk naar je. Je zit er ook echt best wel heel actief bij. En zo. Ja, dat is gewoon het type wat je bent, denk ik.
2: Ja.
1: Maar waarom ga je dan zwemmen? Waarom is dat nu? Heb je dat altijd al gedaan? Of is dat nu ineens zo van, oh, dat ga ik ook proberen?
0: Nou, vooral zoek afstanden bedoel je, denk ik. Hè? Want
1: buiten. Dit rondje halen we meer wat je gaat doen. Ja. 60 kilometer.
2: Ja. Nee, dus ik heb heel lang mijn voorbereidingen gedaan voor die triathlon.
1: Ja.
2: Daar heb ik... Tijdens de trainingen heb ik op een gegeven moment een Achillespeesblessure, zal ik maar zeggen, ontwikkeld. Daar ben ik wel doorheen blijven lopen, omdat ik nu eenmaal dat doel had. Dus ik heb ook die Ironman gedaan. Maar ik zat wel met een best wel heftige Achillespeesblessure. En daar wilde ik mee aan de gang. Dus ik ben naar een fysiotherapeut gegaan. En het eerste wat hij zei, oké, vanaf nu stop je even met hardlopen. En dat werd langer, want het had echt herstel nodig. En ja, ik vond het moeilijk om dan geen doel te hebben, kennelijk.
1: Ja.
2: En dan ben ik toch wel zo, nou ja, als dat niet kan, dan zoek ik iets anders. En ja, hoe makkelijk is het dan om de overstap te maken naar zwemmen, wat ik wel leuk vond, maar niet lange afstanden deed, tot maximaal 4 kilometer.
1: Ja.
2: En toen dacht ik, nou oké, dan ga ik me daar volledig op focussen. En dan ga ik een zwemuitdaging aan.
1: Ik vind het nogal een grote stap tussen 4 kilometer en 60 kilometer. Maar daar gaan we straks verder over praten. Eerst even muziek.
0: En alsnog de Nolans.
1: Lekker hoor.
0: Niet I'm in the mood for swimming, maar I'm in the mood for dancing.

0: Dancing the Nolans. In de studio nog steeds Niels Onderwater, die ons gaat vertellen over zijn prestatie. Aankomende zondag om 3 uur.
1: Zaterdag is het. Gaat lekker. Zaterdag 3 uur duik jij het water in van de ringvaart. En dan is het de nummer 288.
2: Ja.
1: Had ik het nou goed?
2: Ja.
1: Ja. Ik heb een vraag aan jou. Want je gaat niet zomaar zwemmen. Je hebt niet zoiets van ik spring erin en ik ga zwemmen. Nou, je hebt dus een voorbereidingstijd ervoor gehad. Je bent van 4 kilometer ben je dus naar 60 kilometer gaan. Dus ik neem aan dat je behoorlijk aan het voorbereiden bent geweest.
2: Ja, zeker.
1: Ja, echt?
2: Ja.
1: Hoeveel heb je al gezwommen? Dat je denkt van, nou, ik zit er tegenaan.
2: Langste afstand is de helft. Dus 30 kilometer.
1: 30 kilometer. Ja. En dat was 2 vingers in je neus? Of?
2: Nou, dat ging goed. Het is niet, het wordt op een gegeven moment saai. Want dat doe ik 10 à 11 uur over.
1: Ja.
2: En dat doe ik in een grote, bij ons bij de plas. Dus dan heb je 10 of 11 rondjes bijna doen.
1: Ja.
2: En dan wordt het wel saai. Ja. Maar ja, dat hoort erbij.
1: Nu
2: kreeg het een beetje koud.
1: Nu heb je elke keer een ander uitzicht. Tenminste, ik weet niet of je daarvan kan genieten.
2: Ja, dat kan ik echt, ja.
1: Oké, nou, dan ga je erin, hè. En ik neem aan dat je dat niet allemaal alleen doet.
2: Nee.
1: Voordat jij erin stapt, wat heb jij geregeld zodat jij die, wat is het, nou, zeg 24 uur in het water kan liggen?
2: Nou, ik ben gezegend met een paar hele goede vrienden.
1: Ja?
2: Die hebben aangeboden om in een begeleidingsbootje mee te varen. Dat is iets wat eigenlijk in mijn ogen onmisbaar is. Het zou kunnen, maar met een begeleidingsbootje heeft er voornamelijk mee te maken voor de veiligheid. Andere schepen of andere bootjes die ervaren.
1: Ja, dat zat ik ook eraan te denken.
2: Ja,
1: maar
2: die zien mij niet.
1: Nee.
2: En ik zie hun niet, want ik ben niet bezig met mijn omgeving.
1: Zij varen echt met een groot licht op? Op jou ook?
2: Ja, 's nachts wel. Dus voor 's nachts hebben we een licht. En dat heeft dan vooral te maken met dat ik zie waar ik heen moet.
1: Ja.
2: Dus oriëntatie.
1: Handig.
2: Dat zal niet zo, 's nachts zal niet zozeer zijn voor overige scheepvaart. Want daar verwacht ik niet heel veel van. Maar evengoed kunnen er natuurlijk vrachters varen. Of ja, de bruggen zijn dicht. Het zal meevallen.
1: Ja, en bruggen, hè? Eigenlijk mag je niet onder bruggen zwemmen, toch?
2: Nee, klopt. Nee. Dus daar heb ik de Hoogheemraadschap voor gebeld. En contact opgenomen met zowel Hoogheemraadschap als de provincie. En daar hebben we geen bezwaar van gekregen, zolang we een volgboot hadden. En op de volgboot hebben we ook nog marifoon. Met mensen die dat mogen bedienen.
1: Ja?
2: De meeste zijn uit de zeevaart, dus die hebben allemaal hun hun certificaten daarvoor.
1: Oh, dat is fijn.
2: Dus dat zijn dingen waar je wel inderdaad even over na moet denken. Ja.
1: Eten,
2: ja, heel belangrijk. Misschien wel het belangrijkste.
1: Ja, wat moet ik me bij voorstellen?
2: Nou, ik moet eigenlijk elk half uur iets van voeding binnenkrijgen.
1: Oké.
2: Omdat je lichaam maar een bepaald aantal calorieën per uur of per tijdseenheid kan opnemen, moet je ook zorgen dat je van het begin af aan dat binnenkrijgt. Op het moment dat je daar te lang mee zou wachten, dan kan je nooit meer dat deel inhalen. Want je verbruikt misschien wel meer dan dat je kan opnemen.
1: Ja.
2: En dat is ook met vocht. Dus ook met, met water. Je moet zorgen dat je 750 milliliter à 1 liter per uur binnenkrijgt.
1: Oh, dat is veel.
2: Dat is wel aardig wat. Ja, en als ik geen volgbootje zou hebben, dan zou dat een hele grote uitdaging worden.
1: Ja, inderdaad. Dus die geven elke keer wat van die sapjes hoe astronauten voeren of iets. Moet ik me zoiets voorstellen?
2: Ja, ik heb mijn trainingen heb ik het met pannenkoeken, banaan zelfgemengde sportdrank gedaan. En dat ging eigenlijk hartstikke goed.
1: Ik heb dus ook een beetje het beeld van Maarten van der Weijden in mijn hoofd. Die een heel gevolg had. En allemaal van die chique zakjes en dingetjes en al. En jij hebt gewoon een banaan met een pannenkoek.
2: Ja.
1: Ja, ik vind het briljant, sorry. Ja. Maar ja, ik vind dat echt geweldig.
0: Maar dat is dus tijdens het zwemmen. Of stop je wel even dan?
2: Ik stop in het water. Dus mijn bedoeling is wel om in het water te blijven.
0: Ja.
2: De boot, die jongens aan boord, die geven aan. Niels, er is 20, 25 minuten voorbij. Het is weer een voedingsmoment eigenlijk.
1: Dus, 5 minuten drinken eten.
2: Ja, nou, ik hoop minder. Gewoon een minuut. Even een paar slokken en een halve pannenkoek erin. En weer door.
1: Ja, en weer door.
2: Alles wat ik wacht, dat heeft geen zin verder. Ik moet toch door, dus ja. Ik kan beter doorgaan.
1: En de temperatuur van het water, hoe is dat dan?
2: Nou, ik sprak gisteren mijn vader en die woont natuurlijk... Ja,
1: jij hebt altijd gewoond, ja. In Lisebroek.
2: Die heeft gisteren gemeten 17 graden. Dus,
1: is dat niet veel te koud?
2: Nee, ja, dat kan. Het zal moeten. En ik heb een pak aan.
1: Je buiten uitzending om vertelde je iets over een pak. Is dat een gewone wetsuit of is dat iets speciaals?
2: Ja, het is uiteindelijk een gewoon wetsuit. Het is wel, in dit geval heb ik een thermisch wetsuit gevonden op een tweedehands website. En daar zit iets van voering in die het wellicht iets warmer houdt. Ik heb handschoenen, ik heb neopreen sokken. En ik heb nog een hoofdkap, dus die echt over mijn nek
1: alles
2: niet waterdicht houdt, maar wel zorgt dat er niet te veel doorvoer van koud water is.
1: Van koud water is, dat het warme water een beetje blijft hangen. Ja, om het zo precies. Moet je zeggen, dat je het zelf verwarmt. Als het
2: dat warm je zelf op, ja.
1: En ik denk dan toch wel even van, het lijkt me allemaal best wel, zoals je het zelf aan elkaar gebreid hebt, provisorisch en toch professioneel.
2: Nee, het is best wel amateuristisch. Ja, bij mij is het ook wel vaak zo dat ik bedenk eerst iets.
1: En dan kijken we later wel waar het schip strandt. Ja, letterlijk en figuurlijk.
2: Ja. Dus heel veel vrienden van mij die, of tenminste, ja, ik heb dan groepie van 8. Daar had ik dan WhatsApp groep gewoon mee aangemaakt. En die kwamen dan met tips dat ik dacht, ja, daar heb ik niet over nagedacht. Dus oké, dan ga ik dat ook uitzoeken. En, zo leer ik gaandeweg.
1: En je helemaal insmeren met vetten en dat soort dingen, ook tegen uitdroging, want water droogt uit natuurlijk.
2: Ja, nee, ik ga me niet helemaal insmeren. Ik doe alleen de plekken waar ik tijdens mijn trainingen schuurplekken kreeg.
1: Oh ja, dat heb je ook natuurlijk.
2: Ja, dus in mijn nek, mijn oksels en in mijn knieholtes had ik wat schuurplekken. Dus daar heb ik wolvet, dus een soort van dikke vaseline voor besteld. En gebruikt ook al. En dat werkt goed genoeg.
1: Goed genoeg, ja. Oké. We gaan even weer naar de muziek. Ik moet zelf helemaal op adem komen van als ik dit allemaal hoor.
0: Nou ja, plus wat je allemaal in het water kunt tegenkomen. Hè? Dus
1: gaan we het straks over hebben.
0: Andere mensen. We gaan het er zo meteen over hebben. Maar eerst even Of Monsters en Men van Little Talks.

0: Little Talks of Monsters and Men. In de studio zit nog steeds Niels Onderwater. Wij hebben al redelijk doorgezaagd over vooral techniek.
1: Ja.
0: Wat hij voedt en wat hij zwemt. En ja. Wat hij insmeert.
1: Dat is natuurlijk reuze.
0: Dat is een voorbereiding geweest.
1: Ja.
0: Ik ben wel een klein beetje benieuwd van wat doet het nou met je psyche als je daar bezig bent? Ben je helemaal zen? Of ben je toch aan het denken van oh, straks nog even Albert Heijn? Of hoe werkt dat bij zo'n topsporter als jij?
2: Ik denk dat veel duursporters het wel herkennen dat je op een gegeven moment in een soort roes komt. Ik heb dat misschien minder met fietsen of met hardlopen, omdat dat wel wat dynamieker is.
1: Ja, je moet ook opletten dat je niet ergens zonder of tegenaan fietst.
2: Ja. Maar zeker met zwemmen, dan kom je. Ja, ik kom wel in een bepaalde roes waar ik niet per se me wat bewust meemaak. Ik ben er wel, maar ja, je bent gewoon aan het zwemmen. En,
0: automatische piloot eigenlijk.
2: Ja, best wel veel. Ja. Daar is wel het gevaar dat ik ben niet een ontzettende zwemmer van nature. Dus ik ben pas 2,5 jaar echt wat meer aan het zwemmen. Dus mijn techniek is niet, die zit niet diep in mijn roots, zou ik maar zeggen. Dus ik moet wel ook daarbij goed op mijn techniek blijven letten. En dat zal na 12 uur of 20 uur zal dat moeilijker zijn dan zou ik zeggen, in het begin.
1: Maar je hebt al je coaches, neem ik aan, die zeggen van Niels, wakker worden. Dat?
2: Ja, ik weet niet of zij echt zich met mijn techniek gaan bezighouden.
1: Nou ja, misschien kun je het zeggen van oh, dat is ook nog een puntje van aandacht. Als het begint te zwabberen, dan moet je even zeggen van blijf recht op je koers, Niels.
2: Ja, dat zou wel lekker zijn. Ja, absoluut. Ja.
1: Nee, meteen een puntje weer van aandacht in de groeps, hè?
2: Ja.
1: Ja, toch?
2: Ja.
1: Ik vind het nog steeds een verhaal. Jij gaat zaterdag om
2: 3 uur.
1: 3 uur in de Lissendijk 288 ga je in het water. Waarom eigenlijk aan het eind van de zomer en niet eerder?
2: Mijn trainingsschema was. Ik heb eigenlijk pas in begin juni besloten om echt een lange tocht te doen. Dus ik eerder dan de zomervakantie kon niet.
1: Ja.
2: We hadden zelf al een zomervakantie gepland van 4 weken ook.
1: Ook nog, ja.
2: Daar heb ik wel nog geprobeerd te trainen. Maar ik had al wel bedacht van de trainingen die ik daar ga doen, die zijn niet genoeg om daarna meteen het water in te duiken. Dus ik had nog voor mezelf nog 5 weken erbij bedacht om mijn trainingen af te werken. En dus vervolgens eind september in het water te duiken.
1: Hopend
2: nog op een beetje nazomer die dus komt. Dat
1: wou ik net zeggen. Je hebt wel massa. Want inderdaad, er komt een beetje nazomer aan. De dagen zijn wel wat korter. Maar het wordt wel lekker weer.
2: Ja.
1: Het is niet zo dat je in storm en regen en golfjes en alles moet gaan zwemmen. Dus nee. Die mazzel heb je al.
2: Ja.
1: Afkloppen dat het zo blijft natuurlijk. Maar dat scheelt wel. En dan ga je gewoon. Je begint om 3 uur en dan de hele nacht door.
2: Ja. Ja. Dus.
1: Kan je dat goed doorhalen, überhaupt?
2: Het is niet mijn sterkste kant. Mijn theorie was.
1: Ik lach je niet uit, maar ik vind het echt een jongensboek worden.
2: Ja, mijn theorie was een beetje als hoe later ik op de dag begin, hoe eerder ik de nacht inga. Dus het moeilijkste stuk is de nacht uiteindelijk. Dus
1: ja.
2: Hoe fitter ik daarin ga, hoe makkelijker de nacht is.
1: Ja.
2: En natuurlijk is het dan niet handig om het einde van de dag te starten. Want als je 's ochtends start, ben je sneller naar je slaap, ben je bezig.
1: Ja.
2: Maar aan de andere kant. Je hebt dan al 12 uur gezwommen voordat je überhaupt de nacht ingaat.
1: Ja, dan ben je al dood.
2: En dan ben je al aardig eindje heen.
1: Dus er zit wel iets achter van er is over nagedacht.
2: Ja, dat is één. De andere is, en ik wil geen reclame maken, maar het Krankcafé De Parel die heeft zo ontzettend, die doet zo ontzettend veel voor mij.
1: Ja.
2: Dat ik zou aanvankelijk om 10 uur starten. En toen dacht ik, ja, als ik om 10 uur start, dan kom ik ergens midden in de nacht voorbij De Parel.
1: Ja.
2: Dat kan ik ze niet aandoen. Ik vind het hartstikke mooi wat zij doen. Ik wil daar wat voor terug doen. Dus op het moment dat ik daar voorbij zwem, moet daar wel gewoon publiek kunnen zitten.
1: Hoe laat ben je bij De Parel?
2: Ik verwacht rond 11 uur zondagochtend. Dus dat vind ik echt superleuk voor hun. Dat in ieder geval gecombineerd kan worden.
0: Okay. Kunnen jou live volgen op een app?
2: Ja, ik heb een live tracker. Ik Ik ben even de naam kwijt, maar die link die deel ik op het moment dat ik er een uurtje van tevoren, want ja, die kan ik niet de hele tijd live houden.
1: En, maar waar kunnen wij jou dan op volgen?
2: Ja, op een website is dat.
1: Ah, op een website.
2: Ja, je hoeft niks te downloaden. Het is gewoon op een website. Er is een link, daar klik je op. Als je die link hebt, dan kan je zien waar ik zit.
1: Weet jij uit je hoofd ook welke website dat is?
2: Het is Loka2Web.
1: Oké.
2: Okay. Zo heet het.
1: Ja.
2: Maar je zal echt de link moeten hebben om hem om te kunnen volgen. Dus ja, ik probeer dat op dat moment zoveel mogelijk te delen. Via Instagram, Facebook. En,
1: over Instagram gesproken, even. Het was moeilijk om jou te vinden. Onder welke naam zit jij op Instagram?
2: Ja, Sulo.
1: Sulo. Dat is onder water.
2: Ja, klopt. Ja,
1: op zijn Frans.
2: Ja.
1: Maar ik neem aan dat de parel ook alles gaat delen. Alle linkjes en zo. Dat is wat handiger om te vinden.
2: Dat denk ik wel, ja. En die hebben ook even iets meer volgers dan ik. Want ik zit met 58, niet ontzettend groot publiek. Maar de parel die heeft...
0: Dat gaat nu volledig veranderen.
1: Gaat enorm veranderen. Want wij hebben natuurlijk ook nog dat mooie doel waar jij voor gaat zwemmen.
2: Ja.
1: Heb je er ook zelf... Want hij zwemt voor KWF.
2: Ja. Nee, niet voor KWF.
1: Ja, voor de Maarten van der Weijden Stichting. En meestal is het ten gunste van het Koningin Wilhelminafonds,
2: nee,
1: toch?
2: Nee, hij heeft echt zijn eigen stichting.
1: Ja?
2: Hij doneert zijn geld direct aan onderzoek. Bijvoorbeeld in dit geval wat hij laatst heeft gedaan aan het Prinses Maxima Centrum.
1: Oké. Okay.
2: En dat is buiten het KWF om. Dus het heeft geen link met elkaar. Behalve dan de ziekte die...
1: Oké. Dus jij gaat doneren aan... De stichting van Maarten van der Weijden.
2: Ja.
1: En jij hebt ook daar een link ergens staan. Ik neem ook bij de parel in de buurt waar mensen op kunnen doneren. Wat is je streefbedrag?
2: Mijn streefbedrag is 10.000 euro.
1: En heb je al een beetje een aanmoedigingsstartbedrag ondertussen ontvangen?
2: Ik zit bijna 6.000 euro.
1: Oh. Nou, daar moet dik overheen gegaan worden. Ja. Dus dit is ook wel een... hele grote oproep naar iedereen die luistert.
0: Ja.
1: En Niels een warm hart toedraagt. En vooral warme voeten in het water. om te kijken naar de parel, naar de link. Wij zetten het ook op onze socials.
0: Zeker.
1: Ik kan volgen.
0: Ja.
1: Ik zit te denken. Wanneer is het voor jou geslaagd?
2: Als ik aankom bij mijn ouders weer.
1: Oké.
2: Ja.
1: En kan dat ook per auto zijn?
2: Nee, ik wil wel...
1: Zwemmend het rondje echt afgemaakt hebben.
2: Ja, ja.
1: En financieel?
2: Ik ben al ontzettend blij hoe het nu... Als je erover nagaat dat ik nagenoeg 6.000 euro heb... Dat betekent 100 euro per kilometer die ik zwem. En dat vind ik het geweldig. Als je het mij van tevoren had gevraagd, had ik het nooit verwacht. En ik ga er. Ik ga ook de jongens aan boord. We hebben QR-codes die we kunnen laten scannen.
1: Ja.
2: Van die grote A4'tjes, zal ik maar zeggen. Ik hoop dat er wat publiek staat bij de bruggen hier en daar, dat ze scannen. En wat doneren. Elk bedrag is welkom. En ik zie gewoon de laatste weken dat er wat meer aandacht is. Zowel online als op radio en in de krant overigens. Dat het bedrag gewoon langzaamaan omhoog gaat. En ik hoop daar in het weekend van 26, 27 september nog zoveel mogelijk bij te zwemmen. En ja, mijn streefbedrag blijft 10.000 euro. En dat zou geweldig zijn. Maar,
1: meer is nog beter.
2: Meer is nog beter, maar financieel is het voor mij al geslaagd. Dat kan ik wel zeggen.
1: Ja. Nou, het zou sowieso mooi zijn als op de socials iedereen op die link klikt... waar Niels op gesteund kan worden om zoveel mogelijk geld op te halen... van de Maarten van der Weijden Stichting. Jij gaat ook nog jouw rondje ook op de socials gooien... wat wij gaan delen, waar jij bent, op welk tijdstip... zodat mensen jou aan kunnen kondigen, aan kunnen moedigen.
2: Ja.
1: Lijkt me ook heel verstandig.
0: Ja.
1: Mensen bij de parel die zijn natuurlijk ook overal van op de hoogte. Dus daar kunnen mensen ook aankloppen van waar zit hij, wat doet hij, wat hangt hij uit. Wij gaan je volgen. Heb je nog één grote oproep die je nog even wil kwijt wil aan de luisteraars?
2: Ja, spring erbij in. En, huren of leen een kano en kajak een stukje mee. Zwem een stukje mee.
0: Fiets een stukje mee.
2: Fiets een stukje mee. En het belangrijkste is doneren een stukje mee.
1: Nou, ik vind het een hele mooie.
0: Ja, het is een hele mooie gedachte ook. Hè? Je zwemt voor jezelf, maar je zwemt ook voor een ander. En dat is prachtig natuurlijk in deze tijd. Ja.
1: Wij wensen je ongelooflijk veel succes.
2: Dank je wel.
1: Ik neem hem nu om mijn pet diep voor je af. Überhaupt dat je het doet. En we houden je in de gaten.
2: Ja, zeker. Super. Nou, hartstikke fijn dat ik hier mocht zijn. En
0: graag gedaan.
2: Mijn verhaal mocht delen.
1: En... Nou, heel graag gedaan. Dat je, en heel fijn dat je er was. Dank je wel, Niels.
2: Oké.

0: Alizé met Moi Lolita. We hebben het Niels Onderwater uitgeleide gedaan. We hebben uitgebreid stilgestaan met zijn prestatie. We zijn er zo van onder de indruk.
1: Ja, ik ben er heel erg van onder de indruk. En ik hoop dat er zoveel mensen aan de kant staan.
0: Nou.
1: Om aan te moedigen, mee te zwemmen, varen, juichen, fietsen. Ja. Ja. En ook doneren gaan. En Maarten van der Weijden die gaat natuurlijk ook nog een beetje steun verlenen.
0: Ja.
1: Dus ik hoop dat het echt alles wordt. Wat, en nog meer.
0: Ja, en we kunnen volgen op een app. Hè. Dat gaan we ook nog delen waar je hem kunt volgen uiteindelijk.
1: Ja.
0: Via onze socials en de site. We hadden eigenlijk even moeten vragen, wat zijn je streeftijden per plaats? Hè?
1: Hij gaat ook dat rondje waar alle tijden bij staan. Ja? Waar die zal zo moeten zijn.
0: Zijn planning dan, hè?
1: Ja, zijn planning.
0: Oh, okay.
1: Gaat hij ook delen. Dus het is sowieso leuk als je bij de Lissedijk 288...
0: Ja, daar start hij, hè?
1: Zaterdagmiddag om 3:00 hem aanmoedigt als hij het water in gaat, als je erbij bent.
0: En bij de parel, als hij langskomt.
1: Ja, dat zijn twee
0: Marks, zeg maar.
1: Marks, maar er zijn natuurlijk, hij gaat de hele Haarlemmermeer rond. Ja. Dus hou daar waar je woont het ook in de gaten, want hij komt overal.
0: Ja, en vandaag staat in het teken van het afscheid van Sluimertijd.
1: Ja.
0: De aankondiging van...
1: Tra-la-la-la-la-la-la.
0: Wat later komt. Tegelijkertijd, dit uurtje was van Fedor, hè, voor God en Faces. Dus we hebben het uurtje ook gevuld met de One Hit Wonders.
1: En dat is ook even een... For God and Faces gaat niet weg. For God and Faces is vanaf volgende week te beluisteren. Van 6:00 tot 8:00. En dan zijn wij er van 8 tot 10.
0: En één zo'n eendagsvlieg waren de Bugles. Met Video Killed, de Radio Star.
2: Arjan en Bellen.

0: mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meerradio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag 2 militaire bases erbij bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Groenland is van groot strategisch belang voor scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied. Eerder had president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. De Baltische staten zijn boos dat de Europese sancties tegen 2 invloedrijke Russen worden opgeheven. Ze vinden dat de druk op Rusland juist moet toenemen. Europa moest uiterlijk vandaag een beslissing nemen over het verlengen van de sancties. Frankrijk en Luxemburg wilden alleen akkoord gaan als de 2 Russen van de lijst werden gehaald. De rechtsextremisten proberen grotere groepen aan te spreken door online, via de politiek en de media, op een mildere manier te praten over hun denkbeelden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en NCTV, die spreken van façadepolitiek. Deze terrorisme-expert legt uit wat daarmee bedoeld wordt.
2: Dat is een soort mooie etalage die wordt opgetuigd met wel je zorgen en oplossingen die wellicht nog wel acceptabel lijken, maar een beetje aan de grens zitten. Maar achter die etalage zit een denkwereld die veel extremer gedachtegoed heeft en eigenlijk mensen via die etalage naar binnen probeert te lokken.
1: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is vorige maand overleden aan een overdosis drugs, blijkt uit onderzoek. Ze had onder meer fentanyl in haar lichaam. Dat middel is zo sterk dat iemand al snel een overdosis neemt. De 36-jarige actrice werd gevonden in een appartement en pogingen om haar te reanimeren hielpen niet. Panettiere speelde onder meer in de superheldenserie Heroes en in Nashville. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Sluimertijd met Arjan en Belle op Meer Radio.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio.
1: En dat is dan de laatste keer dat we dit zo aankondigen, Belle.
2: Oh.
1: Met pijn in het hart. Oh. Een half jaar hebben we gedaan, 31 uitzendingen.
2: Ja.
1: En Sluimertijd gaat gewoon stoppen.
2: Ja. Maar er komt iets heel moois voor in de plaats. Want Sluimertijd was natuurlijk 1 uurtje tussen 9 en 10.
1: Ja.
2: En wij gaan van 8 tot 10.
1: We gaan dus er 2 uur van maken. Ja,
2: en daarmee is ook ruimte voor gasten.
1: Ja.
2: Dus dat is al heel leuk. We hadden natuurlijk in het eerste uur een fantastische gast.
1: Ja.
2: Echt letterlijk en figuurlijk. En dat was Niels...
1: Onderwater.
2: Onderwater, die gaat zwemmen. Ik vind nog steeds dat hij de perfecte naam heeft.
1: Ja.
2: Ja, toch?
1: Nou ja, ik hoop dat hij boven water blijft. Hè?
2: Ja, oké, maar toch.
1: Maar die grap die gaan we niet maken. Want nee. Die zal hij wel genoeg in zijn leven gehoord hebben.
2: Precies.
1: Nee, dit is gewoon ongekende hoogte. We hebben het eerste uur uitgebreid over gehad.
2: Ja.
1: Ik kondig ook alvast aan dat we de komende periode, omdat we dan een uurtje extra hebben, veel meer tijd gaan besteden aan interviews.
2: Ja.
1: En nieuwswaardige feiten en dat soort zaken. Dus daar zie ik enorm naar uit.
2: Ja, wij vinden het ontzettend leuk om gasten in de studio te ontvangen.
1: Ja.
2: Wij zijn nieuwsgierig naar alles en iedereen. Dus laat vooral weten als jij iets te melden hebt en waar wij wat mee kunnen, om het zo te zeggen. Wat we graag aan de rest van Haarlemmermeer willen delen. Met Haarlemmermeer willen delen. Laat ik het netjes vertellen.
1: Ja.
2: En we hopen ook elke keer weer een leuk thema qua muziek eraan te hangen. En dit keer zijn het...
1: De eendagsvliegen.
2: The One Hit Wonders.
1: Ja, of Engels. Ja.
2: Ja, en dus eigenlijk hebben we weer zoveel dat we net besloten hebben dat we dat volgende week ook gaan doen.
1: Ja, zoals altijd hebben we een prachtig thema. Maar ook een thema waar we even niet uitkomen qua muziek.
2: Nee.
1: Dus we hebben altijd wel een spaarlijstje wat we weer kunnen inzetten de volgende week. Dus dat gaan we nu ook doen.
2: Dat komt niet omdat we te veel kletsen, maar dat komt omdat er zoveel mooie muziek is. Laten we daarop houden.
1: Ja, zeker. Zeker. Ja, nee, al, ja. Ja. Nou, we hebben dit uur is eigenlijk een kopie van alle Sluimertijden tot nog toe. Hè?
2: Echt wel.
1: Muziek en aangevuld met nieuwtjes en andere wetenswaardige feitjes die je graag zou willen horen.
2: Ja.
1: Dat gaan we ook doen. Maar Belle heeft al aangekondigd, dit is ook het uur van de eendagsvliegen. Ik vind eendagsvliegen toch wat liever klinken dan One Hit Wonders.
2: Ja, oké. Okay. Dus,
1: snap je wat ik bedoel?
2: Eendagsvliegen. Maar ja, dat geeft ook weer aan dat ze na een dag dood zijn. En dat vind ik ook weer wat.
1: Dat is niet waar natuurlijk. Nee, maar dat zijn ze het echt ook niet. Hè. Dan
2: moet ik meteen aan vliegende mieren denken, weet je wel.
1: Ja, precies. Maar dit is geen vliegende mier, dit is Marcone.
2: Ah.
1: En die zong Walking in Memphis.

0: En zo loop je in de regen in Memphis.
1: Ja, ik loop liever in het zonnetje in Hoofddorp. Maar het was wel een mooi nummer.
0: Ja, en toch even een serieus onderwerp nu bellen.
1: Ja.
0: Want we hebben een PFAS-probleem. Weet je waar PFAS voor staat?
1: Vertel jij het eens.
0: Nou, ik ga het in één keer proberen uit te spreken. Maar het is per- en polyfluoracielstroffen. En dat is een verzameling van een grote groep van mensen gemaakte, door mensen gemaakte chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen.
1: En ook niet door het milieu afgebroken kunnen worden.
0: Klopt. Hè. Ze zijn heel erg nuttig in het kader van water, vet en vuil afstotendheid. Hè. Dus bijvoorbeeld in, maar ook goed tegen hitte. Dus je hebt ze automatisch in je.
1: Koekenpannen.
0: En andere zaken. Ja. Ja, teflon. Maar ook in cosmetica.
1: Ja.
0: En in blusschuim.
1: Ja, en daar hebben we natuurlijk een en ander al een Precies. verhaal achter de rug, zeg maar.
0: Ja, ja, dat was vandaag topic. Of nieuws, hè. Nieuwsvaardig feitje. Dat PFAS, rommel op Schiphol. Ja, er is op zich net een nieuwe fabriek in gebruik genomen om die PFAS-rommel af te breken.
1: Ja, een nieuwe grondreinigingsinstallatie. Ja. En dat kunnen ze maar tot zover wassen, want dat doen ze. Ja. En het rest, dat wordt weer ergens anders naartoe gebracht. Want het is gewoon niet af te breken. Dus ik weet niet eigenlijk wat ze daarmee gaan doen. Ik stel me zo voor dat het in een grote container onder de grond wordt gezet. Maar dat is mijn eigen brein die een beetje aan de gang gaat. Het is namelijk dat Schiphol tot 2020 bij het blusschuim en vooral bij die oefeningen in dat blusschuim zat PFAS-houdende spullen. En sinds 2020 gebruiken ze dat niet meer. Maar ga maar na hoeveel jaar ze dat wel hebben gebruikt in oefeningen. Ja. Dus op Schiphol ligt er heel veel, echt heel veel verontreinigd.
0: Nou, niet alleen in Schiphol, hè?
1: Nee, want het is dus een dingetje. Heel Noord-Holland is het hoog. We hebben pieken.
0: We hebben natuurlijk hoe heet de rivier daar? In Zuid-Holland, geloof ik. Hè, dat hele gedoe gehad dat je geen kippeneieren meer mocht eten en dat soort dingen.
1: Nee, maar ook
0: er zat geen
1: moers,
0: zat daar. Ja. Als fabriek die ontzettend veel rotzooi uitspuugde. En nu blijkt Schiphol. Maar ja, eerlijk gezegd, waar verontreinigt Schiphol natuurlijk niet mee? Hè? De fijnstof, de PFAS, noem het allemaal op. Het is gewoon één grote vieze bende.
1: Ja, maar het is elke keer onder water. Nou ja, onder water moet jij dan horen. Onder de grond gestopt. Letterlijk en figuurlijk. Ja. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt namelijk dat op sommige plekken de advieswaarde voor oppervlaktewater wordt overschreden. En critici en actiegroepen zoals Schiphol Watch stellen dat de risico's in de verspreiding via water onderschat worden. Ja. En nu is er inderdaad een rapport uitgekomen van het RIVM dat het heel erg overschat wordt. Sterker nog, ze hebben een kaartje uitgebracht. Heb ik net gelezen. En in Hoofddorp zit ongeveer 14 keer de toegestaande
0: hoeveelheden
1: in de grond, in het oppervlaktewater.
0: Oppervlaktewater, niet het drinkwater.
1: Ja, nee, niet in het drinkwater, het oppervlaktewater. Ja, ja. Ik weet ook nog dat van de zomer was er een open bijeenkomst, ook bij de gemeenteraad. Dat was een vrouw en die bood, die woonde in Batuverdorp, die bood haar eitjes aan de gemeenteraadsleden. Van, goh, zou die dit eitje willen eten? En ze wilden het allemaal het eitje niet opeten. Ja, het GGD adviseert ook om geen zelfgevangen vis in Haarlemmermeer en geen water uit de betreffende sloten te gebruiken voor moestuinen. Nou, dankjewel.
0: Ja.
1: Maar de gemeente Haarlemmermeer zegt de uitkomsten van het onderzoek serieus te nemen. De specifieke resultaten van Greenpeace, want die hebben aan de bel getrokken. Mm-hmm. Die werden maandag ook bij de gemeente bekendgemaakt. En wethouder Fout Sidali reageert namens de portefeuille Volksgezondheid. Volgens de gemeente hoeven inwoners zich niet direct zorgen te maken. Het RIVM, GGD en de drinkwaterbedrijven geven aan dat het kraanwater veilig gedronken kan worden. Zelf kan Haarlemmermeer weinig veranderen aan de zuivering van het drinkwater, behalve dan Schiphol die het apparaat heeft. De verantwoording van de zuivering van het drinkwater ligt bij de drinkwaterbedrijven. De gemeente verwijst inwoners met gezondheidsvragen naar de GGD. En volgens Sidali moet de oplossing uiteindelijk bij de bron worden onderzocht. De Rijksoverheid zou zich volgens hem vooral moeten richten op het voorkomen dat PFAS in de leefomgeving terechtkomt. En ik denk dat we daar 50 jaar te laat mee zijn.
0: Ja, zoals we vaker die dingen vrij laat aan de oppervlakte gaan komen. Ik vind het overigens weer een typisch kastje-muurverhaal.
1: Ja, dat vind ik.
0: Het verwijzen naar elkaar en uiteindelijk moet er bij de bron aangepakt worden. Ja, natuurlijk bij de bron aangepakt worden. Maar je hebt nu een concreet probleem. Gaat het opschonen.
1: Ja, nou ja, kijk.
0: Net indachtig Niels onder water. Hè? Die gaat 60 kilometer zwemmen over langs de Haarlemmermeer. Die krijgt allemaal water naar binnen natuurlijk.
1: Ja, ja, ik zat er ook net aan te denken. Niels, als je hoort, hou je mond dicht. Dat sowieso.
0: Ja.
1: Maar ik word hier heel ongerust van.
0: Ja.
1: En we wisten het natuurlijk wel. Maar proberen ze het een beetje eronder te schoffelen.
0: Nou, het PFAS-dossier is wel relatief nieuw natuurlijk. Hè?
1: Ja, nee, het is niet nieuw. Het is nu sinds eigenlijk afgelopen jaar meer. Anderhalf jaar meer aan de oppervlakte gekomen. Ja. Want laten we wel wezen, het is nog niet zo lang geleden of we bakten allemaal ons eitje in een PFAS-koekenpannetje.
0: Zeker. Zeker.
1: Dus we zijn er blijkbaar nog heel veel te kort achter. Maar we lopen al 50 jaar te blussen en te bakken en te doen met dat PFAS gebeuren. En dan is de vooruitgang eigenlijk een achteruitgang.
0: Van Schiphol gaan we naar de Flying Pickets.
1: Ah, nou, wat een leuke overgang.
0: En die zingen Only You.

0: Only You, Flying Pickets. A cappella groep uit 1983 en is een cover van Yazoo. Je kent ze niet. De volgende is ook een cover, maar dan eigenlijk het origineel. Dat is namelijk Billy Vera en de Beatles. En die schreven At This Moment, wat we al kennen van het soundmix nummertje van...
1: Marco Bossato, daar is hij mee doorgebroken. Daar heeft hij toen de soundmix show mee gewonnen.
0: Ja.
1: En dat is al echt een eeuwig geleden.
0: 1990.
1: Ja, precies. Ja.

If I could just hold you.

0: En daar zijn we weer. Een vast item in sluimertijd 9 tot 10.
1: Ja.
0: De Sniebel.
1: Ja, en wat denk je? We nemen hem ook mee naar het volgende programma.
0: Maar natuurlijk nemen we hem mee. Het is gewoon een vaste waarde in het programma, toch?
1: Ja, om rond 9:30 gaan wij sniebelen. En wat houdt het in?
0: Nou ja, dat houdt in eigenlijk dat we een door middel van een dobbelsteen laten het lot beslissen wie de keuze mag maken voor het volgende nummer. En het volgende nummer is een veto-vrij nummer. Oftewel, het kan alles zijn.
1: Ja.
0: En als Belle bijvoorbeeld de dobbel wint, dan mag zij het bepalen. En als ik de dobbel win, dan bepaal ik het. En
1: ja.
0: Het lot is ons gunstig gezind. De afgelopen 10 keer was ik aan de beurt.
1: Ja.
0: Nee, is niet waar. Vorige week
1: was ik aan de beurt. Ja, ik verdenk jou ook voor het valsspelen. maar onze eigen Jaap is in de studio. Dus die kan het heel fijn controleren.
0: Ja.
1: Of jij wel eerlijk dobbelt.
0: Ja, ik ga nu dobbelen.
1: Jij gaat dobbelen. En het is ook nog zo, even, dat ben ik. Oneven, dat ben jij.
0: Nee, alles op.
1: Even, dat ben ik.
0: Ja, want 1 is oneven. Het is een 6.
1: Het is even.
0: Het is even. Bellen, je mag.
1: Ik krik er helemaal van. Nou, oké. Zet hem maar klaar. Dan zet ik mijn bril.
0: Ik ga hem even opzoeken voor je.
1: Ja, oké. Nou, wat gaat het gebeuren?
0: Toevallig dat zo'n laatste uitzending dat jij een keer aan de beurt bent.
1: Ah, dat is toch wel heel lief eigenlijk wel. Het is het nummer I Don't Like Mondays.
0: Van de Boomtown Rats.
1: Van de Boomtown Rats. Ik ben ondertussen eventjes mijn bril op mijn neus aan het zetten. Zodat ik het goed kan vertellen. Want ik moest het eventjes snel naar voren halen. Boomtown Rats, I Don't Like Mondays. Dat is dus een plaat met een verhaal.
0: Ja.
1: Het is een one-hit wonder. Want daarna zijn er niet echt hits geweest van de Boomtown Rats. Ook al heeft hij wel hele grote concerten.
0: Ik wou net zeggen, hij is verantwoordelijk voor de beide Live Aids. Hè?
1: Ja.
0: In 1985 ging het nog voor de hongersnood in Ethiopië.
1: Ja.
0: En in 2005 was het niet Live Aid, AID, Live Hulp. Maar was het Live Aid, de 8. En dat was meer bewustwording creëren en politieke druk uitoefenen op de G8-leiders om armoede te bestrijden. Oftewel alle landen in Afrika die een grote schuldenpositie hadden opgebouwd.
1: Ja.
0: Om die schulden zoveel mogelijk af te bouwen.
1: Nou, ik, bij mij blijft dus die Live Aid heel erg hangen. Want het was natuurlijk dat fabuleuze optreden van Queen. Maar dat terzijde. Hè? We hebben hem weer genoemd. Weer.
0: Ja.
1: Maar we hadden het dus over Boomtown Rats en het nummer I Don't Like Mondays. Het verhaal erachter. Ik hou niet van maandagen. Een zekere Brenda Spencer opent op maandagochtend 29 januari 1979... het vuur op een basisschool in San Diego. Met het onder de noemer Ik hou niet van maandagen. Sinds de dag dat de 16-jarige scholieren schoten losten op de onschuldige basisschoolkinderen is het aantal schietpartijen op Amerikaanse scholen best wel flink toegenomen. Die jaren erop hoor je het vaak.
0: Ja.
1: Afschuwelijk. En er is niet echt een duidelijk verband. Even kijken. De directeur van de school in San Diego en een conciërge die tijdens de daad van Spencer gewonde kinderen hulp boden, die laten hierbij ook het leven. Wanneer een verslaggever telefonisch aan Spencer vraagt waarom ze het heeft gedaan, antwoordt ze: ik deed het voor de lol. Ik hou gewoon niet van maandagen. Het fleurde mijn dag op. Nou, dan heb je wel een kronkel in je hoofd. Maar goed, op het moment dat de schietpartij plaatsvindt is de Britse band de Boomtown Rats op tournee in de States. En tijdens een interview bij een radiostation in Atlanta leest zanger Bob Geldof op de telex het incident en de reactie van de schutter. En hij zegt dus letterlijk wat ik dus ook net in mijn hoofd en uitsprak. The silicon chip inside her head got switched to overload.
0: Ja.
1: Want dan ben je niet goed bij je poffertje als je denkt van het fleurde mijn dag op. Ik hou niet van maandagen. Ik schiet even lekker een kinderklas overhoop. Hij herhaalt steeds de zin tell me why. En het is echt wel een grote hit geworden. Ondanks dat familieleden van deze dame protesteerden er tegen, kwam het op nummer 1 en nummer 2. Later schrijft deze dame een brief aan Geldof, aan Bob Geldof, waarin ze hem bedankt dat hij haar bekend heeft gemaakt.
0: Ja, waarvan akte? We benoemen haar naam namelijk vandaag ook weer in de context van de Sniebel die we uitgezocht hebben.
1: Nou ja, ik heb één een goede afsluiter. Ze zit nog steeds vast.
0: Laten we dat graag zo houden. Hier is de Boomtown Rats met I Don't Like Mondays.

0: was Boomtown Rats met Bob Geldof in het middelpunt.
1: Ja.
0: Met een zeer tragische aanleiding van dit plaatje.
1: Maar wel een goed nummer.
0: Maar wel een goed nummer. Ja, zo kun je natuurlijk alles...
1: In onze studio hebben we ook Jaap. Hallo Jaap.
2: Hey, hallo. Ja.
1: Die is komen aanwaaien om uiteraard mee te eten van de taart.
2: Ja, ik hoorde dat er taart was, dus ik denk, ik moet even toch wel langer komen.
1: En mee te vieren dat wij volgende week eigenlijk een heel nieuw programma neer gaan zetten.
2: Ja, dat begreep ik, hè. En ook een nieuw tijdslot en alles en zo.
1: Ja,
2: maar wel leuk, hoor.
1: Van 8 tot 10. Straks gaan wij de naam onthullen.
2: Nou.
1: Ja. En aangezien wij ook wel een soort van klein verleden hebben...
2: Klein bel.
1: Paar jaar.
2: Paar jaar? Voelde als een eeuw. Nee hoor, nee. Ja. Nee, er is zoveel gebeurd eigenlijk.
1: Eigenlijk wel, ja. Jij kwam binnen als een puber, als een tiener.
2: Zo, nou hoor je dat, Arjen.
1: Ja, als een tiener. En,
0: nog steeds een beetje, toch?
1: Ja, nog wel. Ja,
2: ja, dan zat ze met die stok tegenover me, al die puisten en zo. Van...
1: Eng. Nee, maar we zijn eigenlijk met z'n tweeën in het programma gegroeid.
2: Ja.
1: En nu heb ik Arjan als sidekick al een half jaar. En het gaat als een tierenlier. En,
2: ja, leuk.
1: En dan ga jij heel leuk tegen Arjan zeggen, je moet er wel een beetje plagen.
0: Ja, opletten,
2: ja, maar net bijvoorbeeld ook, dat wilde ik al tegen je zeggen, Arjen. Kijk, dan hoor je natuurlijk, Bel kan dan heel goed gaan meezingen op de platen. En wat ik dan dus altijd deed, want dan zat zij niet op te letten. Dat zag ik dan, want ze zat helemaal mee te zingen. En dan deed ik gewoon alvast de mic open. En dan hoorde ze zichzelf natuurlijk terug. En dan kon ze zeggen, ach, rot jong!
1: Hij doet het wel eens te vroeg. En...
2: Ja, nee, oké. Okay, ja.
1: Oh shit. Ja, dat soort kleine dingen. En dan, ik zing vaak mee, dat klopt. Ja sorry.
2: Ik wilde dan gewoon de luisteraar laten horen dat jij een mooie stem daarvoor hebt.
1: Ach, hou toch op, jij.
0: We zagen altijd wel een dip in de luistercijfers, hoor.
1: Je haakt er meteen af. Ik wou al zeggen.
2: Goed, nee, we hebben het heel leuk gehad.
1: Echt, ja. Ik ga weer vrolijk op. Jij zit op de zaterdagavond.
2: Ik zit nog op de zaterdagavond met Max inderdaad, tussen 8 en 10.
1: Ja.
2: Dus die is trouwens ook weer terug.
1: Hey, wat goed.
2: Hij is weer terug, ja. Even de context is dat hij een ongeluk gehad heeft. En een verkeersongeluk. En toch wel flink revalidatie die hij tegemoet gaat. En ik was eigenlijk bang dat ik misschien wel een half jaar zou horen van... Nou, dat wordt hem even niet, maar hij is weer terug.
0: Wat fijn.
1: Nou, dat is echt ook onwijs goed nieuws. Dat kunnen we gebruiken op deze avond. Nou, wat we ook kunnen gebruiken, dat is een uittip. Leuk bruggetje. Aankomend weekend, en eigenlijk is dat van 5 september tot en met 25 oktober... is de zelfpluk van de Olmehorst weer aan de gang. En dat is zo ongelooflijk leuk om te doen met je kinderen of alleen. Maakt niet uit. Maar wat gebeurt er? Het is oogsttijd. En dan kun je tussen al die boomgaarden kun je rondlopen, je mandje... plukken vol met lekkere appeltjes. En er is ook een Bourgondisch buitenfeest dan met live muziek, heerlijk eten, drinken, kindvermaak, reuzenrad, ponies, bungee jumpen, markt en nog veel meer.
2: Wacht, zijn nou bungee jumpen?
1: Ja, bungee jump.
2: Bij de Olmehorst?
1: Bij de Olmehorst, jazeker.
2: Oké. Okay.
1: Nee. Het is woensdagmiddag.
2: Ja, vanaf de appelboom? Nee, appelboom.
1: Nou, dan zou jij niet kunnen jumpen, want jij bent zo lang dat je dan meteen al bij de grond bent.
2: Ik doe alsof ik een trap afloop.
1: Ja, precies. maar het is elke woensdagmiddag van 1 tot 5. En zaterdag en zondag van 10 tot 7. En in de herfstvakantie zijn ze, dat is van 10 oktober tot 25 oktober, elke dag open van 10 tot 5. Dus als je echt een leuk uitje wil hebben, ik ga er zelf ook naartoe. Ik ga niet bungee jumpen, want ik weet meteen de vraag. Ik zie het in jullie ogen.
2: Goed, bel nu 023 4-man.
1: Bel
2: wil zien bungee jumpen.
1: Nee, er wordt geen actie opgezet. Ik ga niet bungee jumpen.
0: Maar het is al begonnen. Het is nog 5 september. Dus als je er zaterdag bent, 25e. En dan zo rond een uurtje of 4-5, denk ik.
1: Ja.
0: Dan komt Niels voorbij
1: zwemmen.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat het heel leuk te combineren is.
0: Ja,
1: doe dat vooral één zondag ook natuurlijk.
0: Ja.
1: Hè?
0: Moedig hem aan. Stort een eigen of stort een bijdrage op zijn rekening voor waar hij voor zwemt.
1: Ja.
0: De Maarten van Weijden Foundation.
1: Ja.
0: En het lijkt me inderdaad een leuke combinatie.
1: Ik vind het een hele goeie. Lekker uitje. Het wordt mooi weer, dus ga ervoor.
0: Nog even een eendagsvliegje. Dit keer Bad Day van Daniel Pouter.
3: Tot 10 uur. Sluimertijd op Meer Radio.

0: Bad Day, Daniel Pouter. Bella, ja. Nog een nieuwtje voor ons.
1: Ja, zeker. Deze week, van 24 september tot en met 30 september... is het de Week tegen Eenzaamheid. En in Haarlemmermeer hebben ze daar in het kader van de Week tegen Eenzaamheid... de Week van de Ontmoeting. Een week waar mensen met elkaar de handen ineen slaan om mooie activiteiten aan te bieden. Verschillende organisaties in Haarlemmermeer organiseren samen activiteiten voor inwoners. Dat is heel breed. Ontmoeting, samen zijn, praatje maken, luisterend oor staan centraal in deze week. Ben jij wel eens eenzaam?
0: Iedere dag.
1: Meen je dat?
0: Ja, iedere dag.
1: En waar uitzicht dat dan in?
0: Gewoon als je een momentje voor jezelf hebt of zo. En je denkt van, ik mis even een arm om me heen. Of een vriend of wat dan ook. Of partner.
1: Ja?
0: Dan voel je gewoon even eenzaam. Dat heb je er ook wel even gewoon.
1: Nou, ik heb het wel vaker dan even.
0: Ja, dat bedoel ik maar. Dus het is altijd even een momentje van eenzaam. Maar het is ook een fijn momentje van even contemplatie. Van, ik ben even op mezelf.
1: Ja, maar eenzaamheid
0: ik ga gewoon even nadenken. Ik wil niet zeggen meditatie, maar toch even nadenken van, hoezo?
1: Ja, maar is dat niet alleen zijn? Want eenzaamheid, dat heeft wel een beetje een lading van dat je een beetje een gat van binnen hebt in je hart. Van, ik voel me echt eenzaam.
0: Nou, nee, zo sterk wil ik het niet zeggen. Maar ik vind eenzaamheid best wel eens lekker gewoon. Even vervelend.
1: Ja, alleen zijn.
0: Helemaal niks, ja.
1: Ja, precies. Ja. Ja, en eenzaamheid is echt voor mensen die echt dagenlang niemand zien.
0: Ja.
1: En, of op andere momenten. Ik denk dat je ook helemaal eenzaam kan voelen in een ruimte vol met mensen. Dat kan ook, dat je een beetje buiten de boot valt.
0: Ja.
1: Maar goed, van 24 tot 30 september zijn er een heleboel activiteiten. En als je daar meer van wil weten, dan kan je zien op de website Haarlemmermeer Gemeente Meer voor Elkaar, Week van de Ontmoeting 2026. Als je een van die drie dingen intoetst, dan zie je een hele rij voorbij komen wat er allemaal deze week georganiseerd wordt. En er zal er vast wel iets bij zijn waar jij misschien net op dat moment even behoefte aan hebt.
0: Ik ga er zeker even naar kijken. We gaan verder met Berlin, Take My Breath Away. Uit welke film was dat, Bella?
1: Top Gun.
0: Top Gun.
1: Yes!
0: Goed, ja.
1: 10 punten.
0: 1986.

0: Bellen.
1: Ja?
0: En nou, die end is neer.
1: Nou, ik ga bijna huilen.
0: Ja.
1: Maar gelukkig gaan wij nog verder. En dat gaan we elke week doen.
0: Ja.
1: Van 8 uur 's avonds tot 10 uur 's avonds. En.
0: Ja.
1: We hebben ook dan een nieuwe naam. Want sluimertijd is echt een beetje... Ja, dat uurtje voordat je gaat slapen.
0: Ja.
1: En nog even het laatste nieuws mee wil pikken. Ja. Interessant. Maar we gaan knallen vanaf 8 uur 's avonds. En dan ben je nog klaar wakker, mag ik hopen.
0: We gaan hem aankondigen.
1: We gaan hem aankondigen. Ja. Want de nieuwe naam van...
0: Ja.
1: Volgende week is...
0: Tussen 8 en 8.
1: Je moest even nadenken.
0: Ja, ik moest even nadenken. En dat komt ook omdat ik heel veel moeite heb met het programma dat er hiernaast nakomt. Maar applaus. Tussen 8 en 8 gaat het heten. We gaan het 2 uur doen.
1: Ja.
0: De format is ongeveer hetzelfde als sluimertijd, maar iets lang gerekter. Veel meer tijd voor ruimte voor het behandelen van onderwerpen. En gasten vooral in de studio.
1: Vooral gasten. Tussen 8 en 9 willen we eigenlijk elke week... of telefonisch, of maar het liefst nog live gasten...
0: Ja.
1: met actuele onderwerpen in de studio hebben.
0: Ja.
1: Daar verheug ik me ontzettend op.
0: Ik ook. Ik hoop dat ik een beetje mee mag praten over welke gasten het worden.
1: Ja, dat doe je altijd.
0: Ja.
1: Hallo, volgende week hebben we je vrouw als gast, dus...
0: Nee, dat zouden we nog eventjes onder de pet houden, weet je nog.
1: Maar dat wordt heel erg leuk.
0: Ja,
1: dus
0: zeker,
1: niet doen alsof jij geen inspraak hebt.
0: Ja.
1: Nee, dat is onzin. We plagen elkaar ook heel graag hier. En dat zorgt alleen maar dat de sfeer gezellig blijft. En tussen 8 en 8, wat vind je ervan?
0: Ik vind het heel leuk. Ik was ook wel ondertussen na een half jaar gehecht aan sluimertijd, eerlijk gezegd.
1: Ja, heb je een beetje
0: dat
1: pijn in je hart?
0: Ik had ook al een naam en lading gekregen. Maar ik denk dat het ook een bekroning is op wat we afgelopen half jaar hebben neergezet. Toch?
1: Ja, we hebben een promotie gekregen na 2 uur. Zo kun je het ook zien.
0: Zo kun je het ook zien, ja. Dus daar zijn we heel blij mee.
1: Tussen 8 en 9, we gaan heel hard deze week werken aan nieuwe vormgeving. Mooie muziekjes enzovoort. En helemaal te gek.
0: Je gaat er dus nog meer van horen.
1: Zeker weten.
0: Nog even een eendagsvliegje.
1: Ja.
0: Ja. René Klein, Mr. Blue.

0: Klomp met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms agressief richting treinpersoneel worden. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken is blij met het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland. Er is onder meer afgesproken dat de VS nog 2 militaire bases mag bouwen op Groenland. Berendsen is blij dat er niet alleen rekening wordt gehouden met Amerika.
1: Het is gewoon belangrijk dat er een akkoord ligt waar de soevereiniteit van het Koninkrijk Denemarken in bevestigd is. Waar ook de Groenlanders gaan over hun eigen toekomst. En waar ook de veiligheidszorgen van de Verenigde Staten in geadresseerd worden.
0: Eerder had president Trump gedreigd Groenland in te nemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. Het Canadese bedrijf WSP Global stopt met de pogingen om het Nederlandse Arcadis over te nemen. In de verklaring zegt het bedrijf dat de onderhandelingen stuk liepen op de voorwaarden voor een overdracht van aandelen. Bij Arcadis zijn 34.000 mensen in dienst. Het bedrijf levert wereldwijd diensten op het gebied van infrastructuur, bouw, water en milieu. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws.
2: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: Paul Young en Love of the Common People. Een van de vele uitvoeringen van dat nummer. Maar deze, die kwam nummer 1 in Nederland.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.
0: Goedenavond en welkom bij Nice and Slow. Zoals Bram Schout altijd zegt. Mooie muziek om een hectische dag af te sluiten. Hopelijk had jij geen hectische dag, maar een heerlijke dag vandaag. Om te luisteren naar Nice and Slow. En natuurlijk straks nog 10:30.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Twee keer Bonnie Sinclair in radio. Inmiddels 77 jaar. Nou nee, 76. Ze wordt in november 77. Maar ze heeft wel mooie muziek gemaakt. Net zoals Guus Meeuwis. Laat vandaag.

laten razen. Tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles. En ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben. En geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

Het thema van de film Top Gun uit 1986, geschreven door George Moroder en hier gezongen door Berlin. En dit is Milo uit Vlaanderen. You and me in my pocket.

0: weten over een concert, wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms agressief richting treinpersoneel worden. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken is blij met het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland. Er is onder meer afgesproken dat de VS nog 2 militaire bases mag bouwen op Groenland. Berendsen is blij dat er niet alleen rekening wordt gehouden met Amerika.
2: Het is gewoon belangrijk dat er een akkoord ligt waar de soevereiniteit van het Koninkrijk Denemarken in bevestigd is. Waar ook de Groenlanders gaan over hun eigen toekomst. En waar ook de veiligheidszorgen van de Verenigde Staten in geadresseerd worden.
1: Eerder had president Trump gedreigd Groenland in te nemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. Het Canadese bedrijf WSP Global stopt met de pogingen om het Nederlandse Arcadis over te nemen. In een verklaring zegt het bedrijf dat de onderhandelingen stuk liepen op de voorwaarden voor een overdracht van aandelen. Bij Arcadis zijn 34.000 mensen in dienst. Het bedrijf levert wereldwijd dienst op het gebied van infrastructuur, bouw, water en milieu. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
3: Meer radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer radio. Haarlemmermeer. Nice and slow.
0: Tom van Dranen.

0: Jack Johnson, een van zijn heel bekende surfer, maar in 2005 besloot hij te gaan zingen. En toen werd hij wereldberoemd, onder meer met dit nummer: Sitting, Waiting, Wishing.
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: Ik had je beloofd 2 keer Bonnie Sinclair radio. Als eerste I Won't Stand Between Them uit 1970. Dat het jaar eerder al was opgenomen door Peter Tetterow van de T-Set. Als solo single, als een van zijn vele solo singles, maar dan op de B-kant. Als tweede nummer hoor je Sly Arm Om Me Heen uit 1983. Een nummer origineel van Agnetha Veldskog.

De Maverick zong in Spaans voor je hier bij Meer Radio, onze Spaanse klassieker van dit uur. Voor de nieuws van 11 uur, Mr. Props, A Space for Two. Mean Girl, Mandoline the Person. We sluiten dit uur af met Romeo en Juliet. En dat zijn de Dire Straits. Ik spreek je straks weer naar het nieuws van...

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leider

0: zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms ook agressief zijn naar treinpersoneel. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Het aantal veilige landers in Ter Apel is toegenomen en dat merkt Arriva in de treinen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde, heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. En ook werd ze met stenen bekogeld. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 13. Morgen wordt het meer zonnig en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Nog één uur Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: En dat was George McRae met de best verkochte plaat van 1974. Rock Your Baby.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Welkom terug bij Nice and Slow. We hebben weer hele mooie muziek voor je, hoor. Zo straks naar het nieuws van 11:30. Dan hebben wij Suzanne Freek voor Gerda. En dan...
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: En 2 van 1 met Bruno Mars. Onder meer doet hij een duet met Carol G. Maar nu eerst Peter Koelewijn. Dit is Robbie.

In de jaren 60 al gezongen door Bobby V. Maar in de jaren 80 was dit een hele grote hit in uitvoering van Leo Sayer, More Than I Can Say. Hier is Arlene Bailey met Moving On Day. En zometeen hoor je ook Bonnie Tyler in 1977 met Lost in France. En Extreme met More Than Words.

Iedere dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze.

0: Van 7 tot 9 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Twee weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen als de VS de militaire aanwezigheid vermindert. President Trump haalde vandaag juist uit naar Iran bij zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms ook agressief zijn naar treinpersoneel. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Het aantal veilige landers in Ter Apel is toegenomen en dat merkt Arriva in de treinen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. En ook werd ze met stenen bekogeld. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 13. Morgen wordt het meer zonnig en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer radio, Haarlemmermeer.
0: Nog een half uur, nice and slow, met Ton van Dranen.

0: Als het avond is, en het is het zeker, je hoorde Suzanne Freek. Schatje, het is alweer bedtijd, hè? Dus we straks wel te rusten. En ik hou van jou. En ook niet te vergeten, ik ben straks erbij, hè? Na 12 uur.
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: Zometeen Carl G. en Bruno Mars in Still. Maar nu, When I Was Your Man. Bruno Mars. Say

was heel populair begin jaren 90 in de Dominicaanse Republiek. Juan Luis Guerra. Je hoorde hem hier met zijn hele grote hit van toen de tijd. Boegers de Amor. En dit zijn alweer de laatste drie voor vanavond hier bij Meer Radio. Zometeen een voormalige supertrack van Meer Radio. Tangerine and Venice met By Your Side. Je hoort ook Colton Brown van The Stranglers. En we sluiten af met Ilse Lange en I'm Not So Tough. Goedenacht en welterusten.

0: Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker.

0: Leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz hoeft. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen, zoals de VS de militaire aanwezigheid vermindert. Om overlast tegen te gaan, voert vervoersbedrijf Arriva weer perroncontroles in. Dat gebeurt op de stations van Emmen en Zwolle. Op die perrons weigeren zwartrijders zich te legitimeren. Het gaat dan vooral om veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag dan geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jennifer Okkeroen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is een kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. En een groot deel van die producten voldoet

0: via het riool. De gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt, meldt dat het vervuilde water nu wordt weggepompt en er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland donderdag zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland. Koemans opvolger, Xavi Hernandez, maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Woning en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. En verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De olieprijs is weer iets gezakt. Dat komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië weer is hersteld. Die pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een drone-aanval. Door de pijpleiding kan Saoedi-Arabië olie transporteren zonder schepen door de Straat van Hormuz te sturen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. Later vluchtten ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het is bewolkt.